weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi, want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals, waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken, maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk, maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

tear my arms, let me hold you like I never did.

0: Rechtsstaat, jouw radio. Rechtsstaat FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi, want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals, waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken, maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk, maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi, want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals... waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken, maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk, maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolg, maar verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Het slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag, met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolg, maar verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. De slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging in 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg alweer 20 minuten. En 20 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht is een file tussen Hank en Noorderloos van 7 kilometer door de werkzaamheden. En 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file tussen Knoopend de Empel en Waardenburg van 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 13 kilometer file. Het is extra druk vanwege de afsluiting van de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. Staat tussen Hanke en Knoopend Gorkum 7 kilometer file daarom. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Barendrecht 4 kilometer file. A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoopend Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgbaar, verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Het slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Hier op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten vertraging in 13 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, een kwartier extra tussen Breda-Noord en Dordrecht 11 kilometer file. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder, een kwartier extra in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 8 kilometer file door de werkzaamheden. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Herregasplein en Barendrecht 12 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Maar de weg is net weer vrij. Er staat een file op de N217 Dordrecht Spijkenisse tussen Maasdam en de A29 van 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog steeds 25 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. 13 kilometer file. Tot aan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht staat 14 kilometer file. Heeft ook allemaal te maken met de afgesloten A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en knooppunt Gorkum staat 8 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Bij de Heinenoordtunnel nog 5 kilometer file. De weg is alweer een tijdje vrij. Er staat ook een flinke file op de N322. Nieuwedijk zal bommel door de werkzaamheden op de A27. Tussen Zuidelijkum en de A2. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolg, maar verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. De slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag, met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hier en daar wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht, een 30 minuten vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg, 14 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda West en Dordrecht, 14 kilometer file. En 20 minuten vertraging, 20 minuten extra ook op de A17 vanuit Roosendaal, tussen Zevenbergen en de A16 bij Klaverpolder. Op de A27 Breda richting Gorkum, door de werkzaamheden, 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank tot aan knooppunt Gorkum. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch, tussen Waalwijk en Vlijmen, 11 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Kwartier vertraging. De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden. En 5 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Drunen West en Vlijmen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: jouw stad, jouw radio. Rijkstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Nationale Ombudsman wil dat herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening, 1,5 jaar geleden, al 100.000 boetes uitgedeeld. Maar tegen RTL Nieuws zegt de ombudsman dat het digitale tolsysteem niet duidelijk is. Worden mensen die niet handig zijn met computers benadeeld en lopen mensen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel moeten 9 euro herinneringskosten betalen. En dat terwijl een ritje 1,57 euro kost. Die herinnering is daardoor niet in verhouding, zegt de ombudsman. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen met het Nibud. Bijna 40% van de mensen komt in de problemen. Dat was 2 jaar geleden nog iets meer dan 30%. Vooral jongvolwassenen hebben geldzorg. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten voor kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Dat komt omdat uitgaven als deze soms sterk wisselen en minder vast liggen dan bijvoorbeeld de huur of de hypotheek. Ook hebben veel huishoudens het gevoel dat ze niet genoeg geld hebben voor als er iets onverwachts gebeurt, zoals een scheiding of ziekte. 1 op de 3 huishoudens heeft minder dan 2500 euro op de spaarrekening. Verzekeraars hebben het afgelopen jaar 155 miljoen euro uitgekeerd aan milieuschade. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Storm is nog steeds de grootste schadepost, gevolgd door hagel en daarna regen. De afgelopen jaren is er meer geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van gebouwen. Zo worden kassen tegenwoordig uitgerust met hard glas, die zelfs pingpongballen zo groot als hagelstenen kunnen aankunnen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er een brandlucht in een van de vleugels. Zo ging de afdeling voor logopedie en voor allergologie dicht. Vervolgens is er geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan, zegt het ziekenhuis. Het weer bewolkt, droog, in de loop van de dag zonnig en het is 29 graden vandaag. Morgen gaan de temperaturen echt omhoog. Het wordt 34 graden en op vrijdag zelfs 36 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen, West en Waardenburg 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. A59 Zonzeel Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Den Bosch richting Utrecht. 11 kilometer langzaam rijden tussen Rosmalenwest en Waardenburg. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 6 kilometer file. A59 Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maarn en Knoopend Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Nationale Ombudsman wil dat herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening, 1,5 jaar geleden, al 100.000 boetes uitgedeeld. Maar tegen RTL Nieuws zegt de ombudsman dat het digitale tolsysteem niet duidelijk is. Worden mensen die niet handig zijn met computers benadeeld en lopen mensen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel moeten 9 euro herinneringskosten betalen. En dat terwijl een ritje 1,57 euro kost. Die herinnering is daardoor niet in verhouding, zegt de ombudsman. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, meldt het Nibud. Bijna 40% van de mensen komt in de problemen. Dat was 2 jaar geleden nog iets meer dan 30%. Vooral jongvolwassenen hebben geldzorg. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten voor kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Dat komt omdat uitgaven als deze soms sterk wisselen en minder vast liggen dan bijvoorbeeld de huur of de hypotheek. Ook hebben veel huishoudens het gevoel dat ze niet genoeg geld hebben voor als er iets onverwachts gebeurt, zoals een scheiding of ziekte. 1 op de 3 huishoudens heeft minder dan 2500 euro op de spaarrekening. Verzekeraars hebben het afgelopen jaar 155 miljoen euro uitgekeerd aan milieuschade. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Storm is nog steeds de grootste schadepost, gevolgd door hagel en daarna regen. De afgelopen jaren is er meer geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van gebouwen. Zo worden kassen tegenwoordig uitgerust met hard glas, die zelfs pingpongballen zo groot als hagelstenen kunnen aankunnen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er een brandlucht in een van de vleugels. Zo ging de afdeling voor logopedie en voor allergologie dicht. Vervolgens is er geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan, zegt het ziekenhuis. Het weer bewolkt, droog, in de loop van de dag zonnig en het is 29 graden vandaag. Morgen gaan de temperaturen echt omhoog. Het wordt 34 graden en op vrijdag zelfs 36 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. 2 kilometer file op de N57 Brouwersdam richting Middelburg, tussen Kampeland en Vrouwenpolder, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: file op de N57 Middelburg richting Brouwersdam bij Kampenland. Door een ongeluk zijn er minder rijstroken beschikbaar in beide richtingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: dat jouw radio. Rijnsland FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie weet nog steeds niet hoe de man om het leven is gekomen die in een uitgebrand rijtjeshuis is gevonden in Rotterdam-Bloemhof begin deze maand. Uit onderzoek bleek dat de man al dood was toen de brand ontstond, maar hoe die dan aan zijn einde is gekomen, dat is nog niet bekend. Het slachtoffer van 44 jaar woonde niet in het huis aan de Lijnzaadstraat. De twee Poolse bewoners zijn inmiddels opgepakt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er wel een brandlucht in een van de vleugels. De afdeling logopedie en allergologie gingen daarom dicht. Daarna is geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun eigen vrouw of vriendin delen. Zelf hadden de vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. De man van deze vrouw vertelde wildvreemde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
2: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
1: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het gaat om een agent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een andere agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwondingen op. Een omstander hoorde schoot en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien hoe de verdachte in militair uniform op straat ligt. Premier Carney van Canada is diep geschokt door de schietpartij, zegt hij. In Montreal, de provincie Quebec, waar de stad onder valt, worden vlaggen al stok gehangen. Het weer, zonnig, droog en warm, tot 29 graden vandaag. In de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon, de temperaturen gaan nog verder omhoog. Morgen en overmorgen wordt het 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Van de ANWB. N57 midden op de Brouwersdam in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Bij Kampeland door een ongeluk staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come.
2: Jouw stad, jouw radio. Kruidstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie weet nog steeds niet hoe de man om het leven is gekomen die in een uitgebrand rijtjeshuis is gevonden in Rotterdam-Bloemhof begin deze maand. Uit onderzoek bleek dat de man al dood was toen de brand ontstond, maar hoe die dan aan zijn einde is gekomen, dat is nog niet bekend. Het slachtoffer van 44 jaar woonde niet in het huis aan de Lijnzaadstraat. De twee Poolse bewoners zijn inmiddels opgepakt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er wel een brandlucht in een van de vleugels. De afdeling logopedie en allergologie gingen daarom dicht. Daarna is geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun eigen vrouw of vriendin delen. Zelf hadden de vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. Behalve deze vrouw vertelde wildvreemde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
4: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar de mannen mij konden zien.
3: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het gaat om een agent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een andere agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwondingen op. Een omstander hoorde schoot en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beeld is te zien hoe de verdachte in militair uniform op straat ligt. Premier Carney van Canada is diep geschokt door de schietpartij, zegt hij. In Montreal, de provincie Quebec, waar de stad onder valt, worden vlaggen al stok gehangen. Het weer zonnig, droog en warm, tot 29 graden vandaag. In de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon, de temperaturen gaan nog verder omhoog. Morgen en overmorgen wordt het 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is Ernst van de ANWB. Door een kapotte auto staat op de N62 Terneuzen richting Borstelen bij de Westerschelde-tunnel 9 kilometer file. 10 minuten is de vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie weet nog steeds niet hoe de man om het leven is gekomen die in een uitgebrand rijtjeshuis is gevonden in Rotterdam-Bloemhof begin deze maand. Uit onderzoek bleek dat de man al dood was toen de brand ontstond, maar hoe die dan aan zijn einde is gekomen, dat is nog niet bekend. Het slachtoffer van 44 jaar woonde niet in het huis aan de Lijnzaadstraat. De twee Poolse bewoners zijn inmiddels opgepakt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er wel een brandlucht in een van de vleugels. De afdeling logopedie en allergologie gingen daarom dicht. Daarna is geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun eigen vrouw of vriendin delen. Zelf hadden de vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. Behalve deze vrouw vertelde wildvreemde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
1: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar de mannen mij konden zien.
0: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het gaat om een agent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een andere agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwondingen op. Een omstander hoorde schoot en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien hoe de verdachte in militair uniform op straat ligt. Premier Carney van Canada is diep geschokt door de schietpartij, zegt hij. In Montreal, de provincie Quebec, waar de stad onder valt, worden vlaggen al stok gehangen. Het weer zonnig, droog en warm, tot 29 graden vandaag. In de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon, de temperaturen gaan nog verder omhoog. Morgen en overmorgen wordt het 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikido-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Frans Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten extra. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch bij knooppunt Hooipolder doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Het is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs.

0: van 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje-de-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje-de-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje-de-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 60 kilometer file. Deze files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg de komende weken dicht vanwege werkzaamheden. Wordt bij het knooppunt Gorkum de A15 opgestuurd. De A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel heb je een kwartier vertraging. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg vanuit de andere richting dus. Tussen Best en Moergestel doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.
7: Dordrechtstad FM.
8: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van Gameren.
9: Theo van Gameren.
10: Emergency.

0: is wat jij iets weet dat je luistert naar Aaltons Radio en de rest op de web.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms denk je terug aan mooie vakantietijden.
1: Een zinderende zwoele.

0: De swingende hitmiddag. De zomer. The summer is magic. Dendert uit je radio.
1: De swingende hitmiddag op Drechtstad en Atos Radio.

zuiden van het land 115 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Zaltbommel 25 minuten vertraging. Door bergingswerk is de linkerrijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra door een ongeluk. Dan de A27 Breda-Gorkum, een kwartier vertraging voor Gorkum. En de N279, de weg Roermond-Den Bosch, is tussen Helden en Heibloem in beide richtingen dicht door een politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zon schijnt, hoor je André van Dijk op de radio. En dus ook in de smikkenheidsmiddag. Aan het einde van de Pompenpopstampel hoorde je Als de zon schijnt. Daarvoor hoorde je een leuk damestrio. Exposure, geen grote hitjes gehad, maar Teddy Bear was wel heel leuk. En we begonnen met een hele leuke van Diesel, Sensolito Sunrise. Zo heette de plaat.

0: Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjeloambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjeloambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjeloambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land zijn er een paar plekken waar het vastloopt. Onder andere de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging door de langdurige werkzaamheden. De A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef 1 kwartier extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Zuiden van het land staat nu 115 kilometer file. Je moet vooral geduld hebben op de A2 en de A27. A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Doe je er een half uur langer over door een ongeluk, leggen ze alweer een tijdje vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden, daar de langdurige werkzaamheden. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. Die wordt bij knooppunt Gorkum A15 opgeleid. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Oost en Knoopend Bankhoef is het op onthoud een kwartier. En de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Gameren en de A2 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikidoambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikidoambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikidoambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Alles mooi van de ANWB. In het zuiden van het land nog steeds vooral vertraging op de A2 naar 27. A2 naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 25 minuten extra nodig. Dat geldt ook voor de A27 Breda-Gorkum, tussen Hank en Gorkum. De A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En de N322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Daar staat voor de aansluiting met de A2 4 kilometer file en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum, voor Gorkum ook een kwartier extra. En de A27 naar Breda bij Oosterhout 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je nog vertraging. Tussen Os-Oost en Knoop en Bankhoef doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikido-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Alles mooi van de ANWB. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem heb je nog een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knop Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: op Papendrecht.
1: Ja, en terwijl de mussen bijna dood van het dak vallen, zitten wij lekker in de airco. Heerlijk is het hier in de studio. Goed vertoeven in ieder geval. Beter als buiten en zeker de komende dagen. Want let goed op jezelf en neem je verantwoording en drink genoeg. En ga niet de zon in. Ja, soms zal je moeten, maar probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Want ja, iedereen staat er helemaal bol van. De hele wereld staat weer op zijn kop. Want het is code oranje vanwege de hitte in Nederland. Ja, komt heel weinig voor. Het is zo. Maar we moeten er gewoon wel eventjes op letten. En ja, dat is toch wel iets waar je voor gewaarschuwd moet worden. Want ja, anders gaan we gewoon door. Hè? En dat geldt dus ook voor gezonde mensen. Alleen, tegenwoordig hebben we ook wel veel... De ouderen zijn de kwetsbaren. Maar we hebben ook wel veel kwetsbare mensen. Wij zetten ons natuurlijk in voor het KWF, onder andere. Op allerlei manieren zelf en met radio maken ook natuurlijk. Samenloop voor Hoop hebben we gedaan. Radio Du 6. Tour de Bouw hebben we aanstaande donderdag. En dat is voor het Prinses Maxima Centrum, voor de kinderen. En ja, zo zijn er natuurlijk nog veel meer goede doelen. En... juist ook voor onze kwetsbare mensen onder ons. En Odensehuis, om maar eventjes de ouderen te pakken. Die hebben we natuurlijk ook in een fijn daglicht hier staan. Maar nu gaan we het vanavond hebben over Support for Specials. Dat is een stichting die, denk ik, bij nog maar weinig mensen bekend is. Tenminste, bij mij was hij ook onbekend. En ik ken toch aardig wat goede doelen ondertussen. Maar we gaan het hebben met Mary. En Mary kennen wij onder andere van de Samenloop voor Hoop. Want daar heeft zij ook in het bestuur of in de organisatie gezeten. En ondergetekende ook. Dus daar kennen we elkaar van. En zo is het netwerk natuurlijk altijd wat breder. En zij heeft een zoontje. Ondertussen is hij al 10. Bren. En daar heeft ze... dolfijne missie voor opgezet. Maar eigenlijk gaat het om Support for Specials. Nou, wat het allemaal inhoudt, hoe, wie, waar, wat, gaan we het straks met Mary allemaal over hebben na het volgende nummer.

0: Trots op Papendrecht.
1: Nou, push it some more. Nou, dat gaan we proberen om support for specials wat meer vooruit te pushen, zeg maar. Allereerst natuurlijk hartelijk welkom in de studio, Mary.
2: Dankjewel. Nou, leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, hè?
2: Zeker.
1: Dat is wel weer een tijd geleden eigenlijk.
2: Absoluut. Ja, de laatste keer is dat rondom het Samenloop voor Hoop voor het KWF geweest.
1: Ja.
2: Dus maar jullie maar mooie nieuwe locatie. En wat je al aangaf, het is qua temperatuur heerlijk om hier te zitten.
1: Ja, ja, het is wel dat geen straf om nou binnen te zitten. Vorig jaar hadden wij nog wel eventjes contact, maar dat was telefonisch. Dat ging over Kids and Cars.
2: Ja,
1: en toen ging het ook over je zoon. Want die mocht mee met Kids and Cars. Wat betekent dat voor hem, Kids and Cars bijvoorbeeld?
2: Kids and Cars is een dag georganiseerd door de tafelronde waar Bren ontzettend van geniet.
1: Ja.
2: Bren is een kindje met een ernstig meervoudige beperking.
1: Mm-hmm.
2: Hij is 10 jaar oud, maar functioneert cognitief als een kindje van ongeveer 1,5 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is ook een levensgenieter. Dus op het moment dat hij aandacht krijgt, de snelheid van die auto's voelt, mee mag rijden en erbij mag horen, betekent dat de wereld van hem, voor hem. Dat we zien hem in zulke dagen alleen maar glimlachen. En hij ontwikkelt zich ook. Hij heeft een aantal keer mee mogen doen. Waar het eerste jaar hem nog over kwam. Als ik hem nu vertel, we gaan weer met de snelle auto's rijden. Dan zie je vol spanning wachten.
1: Ja.
2: Ik mag weer. Dus dat zijn echt de kersen op de taart die zijn leven een stukje mooier maken.
1: Ja, zeker. Voor jullie als ouders, je ziet dat dan, je zegt het al een paar keer meegedaan. Je ziet daar dan verandering in. En jullie zien als geen ander hoe die daar dan van geniet. Kijk, levensgenieters, ik zeg dan ook van dat heeft hij dan ook van zijn ouders. Krijgt hij dat mee, denk ik.
2: Zeker wel.
1: Ja.
2: Ja. En wij genieten als ouders op dat moment ook. Want als ouder voel je toch vooral de behoefte om je kind het optimale mee te geven in het leven. En te zorgen dat hij kan genieten. Waar dat voor kinderen zonder een beperking soms heel gemakkelijk te realiseren is, is dat voor kinderen met een beperking vaak anders. Dan is het niet vanzelfsprekend dat ze mee kunnen doen op sportclubjes of uitgenodigd worden voor kinderfeestjes. Dus juist dit soort evenementen maken een wereld van verschil.
1: Ja.
2: Voor de kids, maar inderdaad ook voor de ouders.
1: Dat,
2: We zien, je hoort erbij en je wordt geaccepteerd. Ja. En het gaat vandaag een dag om jou.
1: Ja, dat is mooi. Dat is echt heel mooi. Gaan we eventjes 10 jaar terug in de tijd. Toen hij geboren werd, was dat toen al bekend?
2: Nee, toen Bren geboren werd, was nog niet bekend dat hij een meervoudige beperking had.
1: Mm-hmm.
2: Dus hij werd geboren, kwam binnen ons gezin. En dan ga je die fase als ouders in, die voor elke jonge ouder gewoon heftig is.
1: Ja.
2: En aldoende, zodra hij ouder werd, kom je er dan achter. Ja, zijn ontwikkeling verloopt toch anders dan bij andere kinderen.
1: Mm-hmm. En hij heeft een meervoudige beperking. Waar uit dat zich in bij hem voornamelijk?
2: Ja, hij heeft een meervoudige beperking. En die is veroorzaakt door een zeldzame DNA-mutatie.
1: Okay.
2: Het heeft lang geduurd voordat we achter de oorzaak waren.
1: Ja.
2: Dus er is weinig bekend ook over het verloop daarvan.
1: Uh-huh.
2: Wat we bij hem merken, dus wat we waarnemen, is in ieder geval dat hij rolstoelafhankelijk is. Zijn cognitief niveau is vergelijkbaar met een kindje van ongeveer 1,5. Hij kan zich verbaal niet uiten. Dus hij kan wel communiceren, maar dan met behulp van een spraakcomputer.
1: Uh-huh.
2: En verder heeft hij gewoon in de alledaagse levensbehoeften heeft hij ondersteuning nodig. Dus het gaat om ondersteuning bij het eten. Hij draagt een luier. Hij moet getild worden. En eigenlijk heeft hij gewoon 24 uur per dag heeft hij begeleiding en ondersteuning nodig.
1: Ja. Dat is voor jullie als ouders best saai. Maar alleen jij zegt dat altijd zo mooi. Want je zegt nooit van dat is zwaar. Nee, dat is niet zwaar, zeg je dan. Want ik hoor je al bijna weer zeggen van nee, dat moet je anders zien. Hoe zeg jij dat?
2: Ik denk dat ons perspectief daarin ook wel veranderd is. Waar wij eerst spraken van een kindje met een extra uitdaging, omdat het ook een proces is waar je doorheen moet.
1: Mm-hmm.
2: Kan ik inmiddels inderdaad zeggen, we hebben een kind met een beperking. En Wij zien ons kind ook gewoon als een heel fijn kind. En een cadeautje om te mogen opvoeden. Ja. Maar door de jaren heen kunnen we wel wat makkelijker inderdaad af en toe gewoon eerlijk zeggen. Ja, met momenten is het gewoon ook echt heel zwaar om 24/7 zorg te moeten verlenen.
1: Ja, ja. Ja. Krijgen jullie daar dan ook hulp bij?
2: Brandy gaat 4 dagdelen in de week naar een kinderdagcentrum. Van 9 tot 3. Uh-huh. Dus ja, voor hem voelt dat dan als een soort van school.
1: Dus
2: voor ons ook heel prettig dat wij in die periode ons werk kunnen doen. Want naast de zorg voor Bren werken wij ook allebei. En vinden we het ook fijn om maatschappelijk nog iets te kunnen betekenen. En sinds kort kwamen we er wel achter van, nou, dit hebben we goed ingeregeld. Maar ook als partners hebben wij af en toe wel behoefte om met elkaar nog wat te kunnen doen.
1: Ja.
2: Die ruimte was er niet. Mm-hmm. Inmiddels hebben we een PGB'er ook in kunnen huren.
1: Okay.
2: Die eens in de 2 weken ongeveer 2 uurtjes die zorg overneemt.
1: Mm-hmm.
2: En dat wij als ouders dan ook eventjes tijd hebben voor elkaar.
1: Ja,
2: en om weer
1: samen
2: even op adem te komen.
1: Ja.
2: En op die manier hopen we Bren gewoon zo lang mogelijk lekker bij ons in huis de zorg te kunnen bieden die hij nodig heeft.
1: Ja, ja, want jullie hebben ook flinke verbouwingen gedaan thuis. Zodat hij zo lang mogelijk thuis kan blijven. Maar dat is in de loop der jaren natuurlijk ook veranderd. De hulp en eerst is het natuurlijk een baby. Die verandering heeft hij nog steeds van 1,5. Maar hij wordt wel gewoon groter en zwaarder. En die ontwikkeling gaat wel door. En als ouders moet je daar dan ook mee omgaan. Terwijl je met een... Want je hebt nog een zoon, Ravi. Die gaat gewoon naar school en dat soort dingen. Op welke leeftijd is Bren dan nu ook naar school gegaan?
2: Ja, hij is ongeveer op de leeftijd dat kinderen op de basisschool starten. Hij heeft eerst in de reguliere kinderopvang gezeten. Nou, dat bleek toch dat hij meer zorg nodig hadden dan dat je van een
1: normale kinderdag
2: pedagogisch professional mag verwachten. Dus toen heeft hij de overstap gemaakt naar een kinderdagcentrum.
1: Mm-hmm.
2: En daar is hij nu zo lekker in doorgegroeid.
1: Mooi.
2: Wat jij aangeeft, merken wij inderdaad wel. Hè. Normaal zijn die eerste jaren van het opvoeden van een kind zijn de tropenjaren. Alleen die tropenjaren duren bij ons een periode langer.
1: Ja.
2: En met name inderdaad het fysiek groeien van Bren zorgt ook dat er een extra beroep op ons wordt gedaan.
1: Ja,
2: ja.
1: En dan is het, dan zeg je van nou fijn, dan gaat hij naar school. En dan kan je inderdaad zelf ook gewoon werk doen en dan even de zorg aan een ander overlaten. Helpt dat dan ook dat jij zelf bij Wasco heb je gewerkt heel lang? Dat je daar zelf in zat?
2: Het helpt zeker om de sociale kaart van de omgeving te kennen.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor je de taal spreekt. Ook als je bepaalde aanvragen moet doen. Voor verbouwingen en dergelijke helpt dat mee.
1: Ja.
2: Anderzijds heeft ook dat Bren in ons leven heeft gekomen mij enorm geholpen om te kijken, wat kan ik dan weer voor de omgeving betekenen?
1: Ja.
2: Dus zeker ook tijdens mijn periode als medewerker van Wasco merkte ik dat het voor ouders met een kindje die extra zorg nodig heeft heel moeilijk is om werk en zorg te combineren.
1: Ja.
2: En zo zijn we onder andere met Wasco destijds de BSO op het speciaal basisonderwijs hier op de Chameleon gestart.
1: Ja.
2: Dus dat is een wisselwerking.
1: Ja.
2: Ik denk dat je eigen ervaring als werknemer mee kan nemen in de zorg voor je kind.
1: Ja.
2: Maar anderzijds ook je ervaring als zorgouder mee kan nemen weer de maatschappij in. En kan kijken, hoe kan ik die ervaring gebruiken? Zodat andere ouders in dezelfde situatie daar ook van kunnen profiteren.
1: Ja, want dat is inderdaad een beetje waarvan ik denk van ja, dat er is geen handboek voor hoe moet je nou waarheen en wat moet je nu gaan verzorgen en dergelijke. En daar denk dat jij daar inderdaad een hele ja, hulp in kan zijn voor andere ouders.
2: Jazeker. En het is fijn om daarin ook de netwerken op te zoeken. Mm-hmm. Ik vind ook zeker de social media daarin soms een mooi hulpmiddel. De groep van ouders met kinderen met een zo ernstige beperking is vrij klein.
1: Ja.
2: En al die kinderen met die beperkingen zijn ook weer uniek. Maar er zijn er wel een aantal groepen waarin ervaringen uitgewisseld worden die ontzettend betekenisvol zijn. Ik haal daar tips vandaan, maar ik vind het ook heel fijn om mijn ervaringen daar weer te delen.
1: Ja, dat is weer dat ben jij als mens inderdaad. Jij wil ook het sociale palet mensen helpen daarmee. Waar dan ook mee. Daarvoor zat je ook bij de Samenloop voor Hoop onder andere. Maar met dat soort zaken was je inderdaad heel erg bezig. En ik kan me zo voorstellen dat je zegt het al van volgens mij is Bren een van de 9 kinderen met deze aandoening, ja, ik noem het een aandoening, in de wereld, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Maar dat is zo uniek, zo zeldzaam. Bijvoorbeeld het Prinses Maxima Centrum is een houvast voor veel ouders met kindjes die kanker hebben.
2: Ja.
1: Dus daar krijg je heel veel know-how en kennis en begeleiding. Hoe doe jij dat dan?
2: Dat Bren deze mutatie heeft is eigenlijk ook pas een jaar bekend. Dus daarvoor hadden we wat dat betreft helemaal geen houvast.
1: Nee.
2: Door de technologie is hij destijds in een databank gezet. Daar zijn dus wat matches gevonden. Waardoor ze nu deze DNA-mutatie kunnen linken aan de symptomen die Bren heeft.
1: Okay.
2: Wat ik heel erg geleerd heb is om met de dag te kijken. En ook ieder kind weer binnen deze mutatie is uniek.
1: En
2: daar leer je gewoon naar te kijken. Wat heeft het kind op dit moment nodig?
1: Ja.
2: En pluk de dag.
1: Ja. En dan die stichting voor specials.
2: Mm-hmm.
1: Hoe heet die nou? Ik vergeet elke keer die naam.
2: Support for Specials.
1: Support for Specials. En is dat dan speciaal? Specials. De naam zegt het al. Is die stichting dan speciaal voor dit soort aandoeningen? Voor kinderen met dit soort aandoeningen?
2: Ja, de doelgroep is inderdaad kinderen met meervoudige beperking.
1: Mm-hmm.
2: Dus die hele speciale kindjes die net wat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, en daarom is er waarschijnlijk die stichting ook niet heel erg bekend dan.
2: Nee, en het is niet alleen voor kindjes met een DNA-mutatie, maar ook onder andere kinderen met syndroom van Down of andere beperkingen. Daar zet Sports for Specials zich voor in.
1: Okay. Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
2: Met Bren zijn we gaan kijken, wat kan jou nou helpen om jou optimaal te ontwikkelen om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.
1: Mm-hmm.
2: En hij gaat waarschijnlijk altijd een vorm van begeleiding nodig hebben. Maar in de huidige maatschappij waarin zorgpersoneel schaars wordt, vergrijzing een rol speelt, wil je wel dat alles wat hij zelf kan, dat hij dat uiteindelijk ook zelf gaat doen. Dan zijn we gaan kijken, wat kan hem nou stimuleren? En zo zijn we onder andere bij aangepast paardrijden terechtgekomen.
1: Ja.
2: En dat gaat heel erg over de interactie met dieren en wat een effect dat heeft op de ontwikkeling van kinderen.
1: Ja.
2: Ik heb Bren, sinds dat hij daar gestart is, enorm gaan groeien. En ik ben me toen gaan verdiepen in wat is er nog meer. En dat is eigenlijk hoe wij bij Sports for Specials terechtgekomen zijn. Die bijzondere therapieën, die niet door zorgverzekeringen vergoed worden,
1: mm-hmm.
2: Mogelijk maken voor de doelgroep waar we het net over hadden.
1: Ja. Oh, geweldig. En hij is met die met paard te rijden, zeg maar. Een jaar geleden mee begonnen?
2: Hij is in januari gestart, dus hij doet ongeveer een halfjaartje.
1: En wat zie je de veranderingen die je op dit moment ziet dan zo snel in hem?
2: Ja, die zijn echt immens. Dat zijn sowieso de fysieke beweging stimuleert hem. Dus zijn balans is verbeterd, zijn coördinatie is verbeterd.
1: Fantastisch.
2: Maar ook in communicatie. En dat gaat dan niet zozeer om praten, maar wel om actie-reactie.
1: Mm-hmm.
2: Zo'n paard heeft geen verwachtingen. Hè? Treedt een kind blanco tegemoet.
1: Uh-huh.
2: En spiegelt en gaat op die manier inderdaad die interactie met dat kind aan. Dat is enorm waardevol. Wat voor ons als ouders misschien nog wel het meest raakte is, hij doet dit in een groep met andere kinderen. Dus waar hij normaal niet mee kon sporten, zien wij hem ook ontzettend genieten van... hey, ik maak onderdeel uit van een groep en ik hoor ergens bij... En ik zit ook op een sport. Dus ja, dat stukje inclusie is ontzettend waardevol.
1: Ja, wat dat betreft hoor je dat inderdaad wel vaker. Paardentherapie is voor zoveel dingen goed.
2: Absoluut.
1: En als je dit dan ook zo ziet. Maar inderdaad, wat je ook zegt, gewoon dat die onderdeel is van een groep. Ja, is gewoon ontzettend mooi om te horen. Nou, we gaan dadelijk verder. We hebben nu in ieder geval duidelijk wat Bren allemaal heeft. En wat het eigenlijk ook allemaal doet. En we zijn begonnen met paardrijden. En toen kwam je dus bij Support for Specials. En daar horen we dadelijk meer over.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, we hebben het over support voor specials en de dolfijnen missie voor Bren. Daar horen we dadelijk wat meer over. Ja, en ik heb zelf, en dat horen jullie misschien, een speciale band met Mary en met Bren. Ik heb hem ook een beetje zien opgroeien. En het is gewoon een heel vrolijk kereltje. En doet het gewoon op zijn manier. Maar het is altijd vrolijk. Lacht altijd. En dat zal mama niet altijd met me eens zijn. Want hij zal best zijn buien ook wel hebben. Maar dan wil ik misschien ook nog wel eens van de hak op de tak gaan. Omdat ik gewoon echt zo geïnteresseerd ben in hoe je bepaalde dingen ziet en doet. En hoe die dat dan doet. En ook met het op het paard zitten. Wat dat dan allemaal stimuleert. En we hadden het net over de spraakcomputer. Van ja, hoe werkt dat dan? En toen vertelde je heel mooi van ja, daar zitten gewoon plaatjes op waar hij met zijn ogen naar kijkt. En dan kan die emoties, maar ook jullie en eten, meer, minder, kan die dan mee aangeven. Ja, en dat vind ik echt geweldig dat die technologie er tegenwoordig ook allemaal is.
2: Ja, absoluut. En ook daarin helpt het enorm als je als ouders zeg maar elkaar kan ondersteunen in de mogelijkheden. Want je moet maar net de weg weten, het bestaan van zo'n computer weten.
1: Nou, dat.
2: Of de organisatie die jou kan helpen om de aanschaf van zo'n computer te realiseren. Daarvoor is dat netwerk van ouders onderling ook gewoon ontzettend belangrijk.
1: Ja, ik kan me ook inderdaad goed voorstellen. Want wat je al zei, je bent eigenlijk dag en nacht met je kind bezig of met je werk. Hmm. En 2 uurtjes in 2 weken samen. Dus ja, en je wilt zelf, jij bent wat dat betreft ook heel erg leergierig. Dus je wil zelf ook heel veel dingen uitzoeken. Maar je wil eigenlijk alles opzoeken op het internet, op de social media en weet ik het wat. Alleen eigenlijk heb je daar geen tijd voor. Dus dan is het, zo'n netwerk is wel heel erg fijn. Zo ben je dus via het paardrijden. Ik noem het maar gewoon paardrijden. Je hebt paardentherapie, paardrijden, het is maar net hoe je het noemt. Ben je terechtgekomen bij Support for Specials?
2: Ja, en dat is dus inderdaad een stichting die therapieën voor kinderen met een meervoudige beperking mogelijk maakt. En dat zijn therapieën die niet standaard vergoed worden door de zorgverzekering. En in dit geval gaat het voornamelijk ook om dolfijnentherapie.
1: Oké. En is dat de enige therapie die Support for Specials geeft? Of zijn er meerdere therapieën?
2: Nee, het gaat met name om inderdaad de dolfijnentherapie die wordt gegeven. En dat reikt verder dan alleen, we gaan het water in met een dolfijn en dat is goed voor de kinderen. Er is best behoorlijk onderzoek gedaan naar het effect van het werken met dolfijnen bij allerlei soorten kwalen en ziekten. Sowieso al vanwege de sonen, de trillingen die zij uitzenden. Maar de dolfijnentherapie die hier ook wordt aangeboden, is eigenlijk een multidisciplinaire therapie. Waarbij dus ook fysiotherapie, logopedie worden betrokken. De dolfijn wordt ingezet als een middel om die interactie zeg maar op gang te brengen.
1: Ja, het klinkt ontzettend mooi en ingewikkeld. waar wordt die therapie gedaan en waar is die eigenlijk ontwikkeld?
2: Ja, er zijn verschillende plekken waarop nu dolfijnentherapie wordt gegeven. Met name op Curaçao, waar het centrum zit, waar Support for Specials het meest mee samenwerkt. Ook in Mexico zijn er initiatieven. Alleen die zijn wat minder multidisciplinair. Dus daar gaat het met name inderdaad nog om het stukje trillingen, het genieten van het samen zijn. Met een dolfijn. Terwijl op Curaçao ze daar echt behoorlijk in zijn ontwikkeld. Uh-huh. En samen met de cliënt, zal ik het in dit geval maar even noemen, ook gaan kijken van aan welke doelstellingen wil jij nou werken. Het gaat om een therapie van ongeveer 10 dagen. Waarin dus echt toegewerkt wordt naar het uitbreiden van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Uh-huh. En ik kan straks wel wat mooie voorbeelden noemen van mensen die er al geweest zijn en wat dat voor hen heeft betekend.
1: Ja. Dus, noem het maar.
2: Ja, gaat er gewoon gelijk ingooien. Nou, ik heb op de duur met de stichting contact opgenomen. En ik kreeg daar iemand aan de telefoon. En ik vroeg haar ook van, ja, hoe ben jij hier nou eigenlijk terechtgekomen? Zij zelf had een kindje met syndroom van Down. Met ook een behoorlijke ontwikkelingsachterstand. Die eigenlijk niet liep. Zij zijn daar bij die dolfijnentherapie geweest. En kind wordt dan steeds dus elke dag begeleid. Uh-huh. Ouders zijn daar niet altijd aanwezig, maar staan wel toe te kijken op het moment dat het kind het water ingaat. Waar haar zoontje de eerste dagen nog door de therapeut begeleid moest worden of gereden moest worden naar het dok waar de therapie plaatsvond. Liep hij de laatste dag dat stuk zelf. Ah. En dat was natuurlijk voor haar als moeder.
1: Ja.
2: Was dat enorm. En toen ik dat verhaal hoorde,
1: ja,
2: toen voelde ik ook gewoon al die emoties van.
1: Ja.
2: Ja, hoe mooi moet dat zijn als je ziet van mijn kind wat niet kan lopen. Heeft na die 10 dagen gewoon zijn eerste stapjes zelfstandig gezet.
1: Ja.
2: Dus dit is een verhaal wat mij in ieder geval enorm raakte.
1: Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want het kippenvel loopt bij mij over mijn hele lijf. Inderdaad, dat is gewoon. Dat kan je je bijna niet voorstellen hoe mooi dat moet zijn. En dan kan je ook zien dat inderdaad die therapie, wat ze daar dan allemaal mee teweeg kunnen brengen.
2: Ja.
1: Dat is dan op Curaçao voornamelijk.
2: Mm-hmm.
1: Deze missie voor dolfijnen, missie voor Bren, is dan ook op Curaçao?
2: Ja, en eigenlijk zijn we deze actie gestart om dat wij op de duur voor Bren heel graag dolfijnentherapie mogelijk maken.
1: Uh-huh.
2: Maar we beseffen ons ook dat er heel veel andere kinderen zijn voor wie dit heel goed kan werken. En dat niet iedereen de middelen heeft om daarmee ook aan de slag te gaan.
1: Ja.
2: Deze stichting die verbindt eigenlijk ouders die zich hiervoor inzetten. En zo ga je met elkaar sparen, niet alleen voor jouw eigen kind, maar inderdaad om dolfijnentherapie voor een grote doelgroep beschikbaar te maken.
1: Ja, geweldig. Ja, echt fantastisch klinkt het. Nou, er komt er hier nog eentje binnen die heeft zoiets van.

0: op de laatste dag. Dat moet wel een hele intensieve therapie zijn. En dat doe je ook niet van de een op de andere dag. Dus daar zitten zoveel... Ik denk dat daar ook heel veel geld naartoe gaat.
1: Absoluut. En het is inderdaad ook zo dat je als ouders daar zelf ook aan de bak moet. Dus de therapeuten die met jouw kind aan die doelstelling gaan werken... Mm-hmm. Die gaan ook meekijken van hoe stimuleer jij zelf je kind... en wat kan jij zelf in je begeleiding anders doen... om de kansen die het kind in zich heeft nog beter te gaan benutten.
0: Okay.
1: Dus het houdt ook in oefenen... samen kijken naar mogelijkheden. Gaan onderzoeken welke hulpmiddelen daar eventueel weer bij kunnen helpen. Het is veel meer dan leuk met een dolfijn het water. Ja. Zowel voor het kind als voor de ouders is het echt een traject... wat dus door verschillende professionals begeleid wordt.
0: Ja.
1: Om inderdaad die resultaten waar ik net over vertelde uiteindelijk te behalen.
0: Ja, want dan is het mooi natuurlijk dat die 10 dagen dat ze dat de therapeut... met het kind bezig is, met de cliënt bezig is. Maar daarna is er ook weer, moet je ook weer verder. Dus dan krijg je als ouders krijg je eigenlijk allerlei handvatten en instructies en eigenlijk een soort les.
1: Jazeker. Dus het is voor ouders geen vakantie. Dat
0: nee, het is
1: eigenlijk
0: echt
1: gewoon keihard werken. Ja. Ja. En waar dat van toepassing is, betrekken ze hier bijvoorbeeld ook wel eens nog andere gezinsleden bij. Dus dan gaat het om de ouders, maar eigenlijk ook gewoon om het hele systeem. Want kinderen met een beperking groeien op, ook vaak met broertjes en zusjes.
0: Ja.
1: Op wie ook het hebben van een broertje of zusje met een beperking invloed heeft.
0: Ja.
1: En ook de interactie tussen kinderen onderling binnen zo'n gezin heeft ontzettend invloed op ontwikkelingskansen voor beide kinderen. Maar soms ook de ontwikkelingsuitdagingen die daarmee gepaard gaan.
0: Ja, zeker wel. En Bren is 10. Mm-hmm. Ravi is 18.
1: Ja.
0: Maar dat is echt grote broer, hè?
1: Ja, en dat is echt zo'n grote broer. Maar vraagt van ons als ouders soms ook wel inderdaad... een stukje bewust daarmee omgaan. En de jongens zijn dol op elkaar.
0: Ja.
1: Maar er gaat veel tijd zitten in de begeleiding van Bren. Waardoor we soms ook gewoon bewust weer even tijd en ruimte voor Ravi moeten creëren.
0: Ja.
1: Ook al is hij nu 18. Is een fase in je leven waarin je gewoon wat extra ondersteuning kan gebruiken en je ook als ouder daarvoor beschikbaar wil zijn.
0: Ja, zeker. En wat dat betreft boft hij dan met ouders zoals jullie. Dat mag ik zeggen. Want jullie zijn zo creatief als het maar wezen kan. Want jullie verzinnen echt altijd wel dingen om met elkaar als gezin, maar ook apart. En je kan het je bijna niet voorstellen, maar dat is weer een ander verhaal. Dus wat dat betreft ben je wel ontzettend creatief. Of zijn jullie wel heel creatief? Jullie nemen ze ook allemaal mee naar festivals. Daar zie ik Bren dan bijvoorbeeld ook heel erg genieten. Dat is dan van de geluiden dan, hè? En van de trillingen.
1: Ja, met name muziek. Bren is ontzettend muzikaal. Dus ook al heeft hij in sommige dingen een beperking, hij kan heel goed op een maat meeklappen. Zodra er muziek en dergelijke in zijn omgeving is, is hij heel blij. Bren die geniet daarvan. En deels komt dat ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat het ook voor de maatschappij belangrijk is om deze kinderen niet weg te houden van dit soort evenementen. Ik krijg zeker ook van kinderen tijdens dit soort evenementen vaak belangstellende vragen. Ja, wat mankeert jouw kind? Of wat heeft hij nou? Waarom loopt hij niet? En ik denk dat het heel mooi is om daar dan tot moment met elkaar over in gesprek te gaan.
0: Ja.
1: En gewoon wat meer begrip te creëren. Voordat we allemaal anders zijn. En dat we elkaar kunnen ondersteunen. Ja. Maar dat iedereen op zijn manier wel mee mag doen.
0: Je zegt het weer fantastisch. Maar dat is ook zeker zo. En een goed voorbeeld doet goed volgen, zou je dan zeggen. Die stichting voor specials. Dat is nog niet zo heel erg bekend hier in deze regio. Is dit het eerste kind in deze regio wat daarbij betrokken is bij deze stichting?
1: Momenteel is Bren in deze regio inderdaad het enige kind. Er zijn wat kinderen vanuit andere regio's die inderdaad ook deelnemen. En de stichting vraagt ook gewoon een actieve inzet van ouders om met elkaar fondsen te werven. En zo vanuit dat netwerk hier een beetje bekendheid aan te geven. Dus en die ondersteunt ouders daar ook in. Ja.
0: Hoe zouden we en de luisteraars daarbij kunnen helpen?
1: Nou, waar ik op hoop is dat er lokaal wat organisaties en partijen zijn die deze stichting een warm hart toedragen.

0: wellicht eens kunnen nadenken over, als wij iets organiseren waarin we goed zijn, waar we plezier uit halen, kunnen we dat verbinden aan een mooi doel? En zou dan bijvoorbeeld Sports for Specials een doel zijn waar we ons voor in willen zetten?
1: Ja. Nou ja, dan zit je volgens mij bij Trots op Papendrecht op de goede plek. Heel veel goede doelen en serviceclub verbinden we ook op deze manier. Dus laten we hopen dat dat ook zeker kan. Als er ook mensen zijn die luisteren en die meer informatie willen over Support for Specials of voor de Dolfijnen Missie. Waar kunnen ze terecht om eventueel te doneren of informatie te halen?
0: Nou, we hebben Support for Specials heeft een website. www.supportforspecials.nl, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Daar staat alle informatie over de stichting zelf. We hebben voor onze actie hebben een mooie Facebookpagina aangemaakt. Brent's Dolfijnen Missie. Nou, je snapt de woordspeling.
1: Ja.
0: Daar staat eigenlijk alles over de acties die wij zelf als ouders ook ondernemen. En soms zijn dat ook gewoon persoonlijke kleine acties, zoals een fotoshoot die ik pas gehouden heb, waar mensen voor een heel laag bedrag een mooie serie foto's hebben ontvangen. De verkoop van bepaalde leuke dingen, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaan. Dus het kijken op die Facebookpagina, het delen van die acties en eens kijken of daar wat leuks voor jezelf tussen zit, draagt ook sowieso bij.
1: Ja, heel mooi. Trots op Papendrecht en ikzelf hebben de actie ook gedeeld. Dus daar kan je hem ook altijd vinden. En anders zoek op Support for Specials. En dan is het Support en dan een 4 en dan Specials.
0: Heel goed.
1: Dan kom je vanzelf wel daar terecht. En dan vind je Brent's Dolfijnen Missie vind je dan ook. Maar het gaat echt eigenlijk voornamelijk om Support for Specials. En die kunnen wel wat meer naamsbekendheid ontvangen. En hebben ze wel nodig, want dit is toch wel een prachtig doel. Ik wens jou en je gezin gewoon heel veel dolfijnen tijd. Ja. Sowieso met alle dingen en uitdagingen die op jullie pad zitten. En laten we hopen. En je houdt ons zeker op de hoogte. Dat weet ik zeker. En dan houden we jullie als luisteraars ook weer op de hoogte via onze eigen Facebookpagina Trots op Papendrecht. Over de voortgang. En wat er allemaal nog staat te gebeuren. En ook natuurlijk of er nog eventueel acties zijn die gehouden worden door je. Dank je wel voor je informatie. Het was heel veel. Ik vroeg ook heel veel. Volgens mij hebben we alles zo'n beetje besproken. Of wilde je nog iets kwijt?
0: Nee, ik denk dat we heel veel hebben besproken. En ik hoop dat we mensen geïnspireerd hebben om in ieder geval dit doel eens eventjes op te zoeken. En ik hoop ook dat er mooie connecties binnen de regio ontstaan om mee samen te werken. Ja. Dus dank jullie wel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Dank je wel. En we gaan naar een dolfijne muziek.
2: Trots op Papendrecht. Met Cora Vastenaal.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, dat is gewoon Papendrecht. Heerlijk. Dolfijne muziek is dit.
2: Dolfijne. Ik ken het helemaal. Ik heb hier eigenlijk een vage herinnering aan. Maar
1: vage herinnering?
2: Ja, ik weet niet of die positief is.
1: Nee, nou ja. Het is, ik zag jullie wel allemaal binnenkomen zo van... oh, het is hier lekker.
2: Ja, daarom. Ik had mijn korte broek aan. Maar ik dacht, wat airco? Wacht, nou ga ik mijn lange broek aan. Anders wil ik weer, gaat dat weer niet goed.
1: Ja, nou ja. Wij hebben het net gehad over Support for Specials. Stichting die zich inzet voor dolfijnen therapie. Kinderen met meervoudige aandoeningen en beperkingen. En dat was... ik had Mary hier voor Bren.
2: Aha.
1: Voor de dolfijnenmissie van Bren. Van Support for Specials. Ja, ik zeg de naam van de stichting maar heel veel. Want het is een nog niet echt bekende stichting hier in deze regio.
2: Nee.
1: Dus laten we die maar aan...
2: Waar kan je überhaupt therapie met dolfijnen volgen?
1: Curaçao en Mexico hoorde ik net. Maar dat is echt speciaal. Dat is echt, dat worden dus mensen echt weg. Opgeleid.
2: Ja, okay, het
1: is
2: ja wel, deed ik snap
1: dus
2: het.
1: Dus het is een dure missie, zeg maar. Een dure therapie. Maar het is ook nog eens een keer een dure reis. Ja, dus dat klopt. Mm-hmm. Dus ja, en dan wordt het ook nog niet eens vergoed door verzekeringen. Helaas. Maar... dat had ik vandaag in de uitzending. Jullie zijn voltallig, zie ik.
2: Ja, dat heb je goed gezien. Hey, Hans is er ook weer. Dus,
3: ja hoor, hij is er weer.
2: Ja, dan zijn we bij drie gasten.
3: Wij ik ben gaan, Bert, trouwens. Aangenaam.
2: Ik Becht? Ben Bert.
1: Becht?
3: Ja, zo ben ik vorige week genoemd.
2: Oh, huh? Oh ja, dat klopt wel.
3: Ja, was jij bereden, maar ik niet. Ja, ik heb het maar gehoord hoor.
2: Ja, wij hadden altijd, we missen onze vrolijke Ernie is natuurlijk overleden. Ja. Wij hebben ons eigen bed, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat klopt.
2: Die had je wel, toch?
1: Daar hebben we het over gehad. Okay.
3: Ja, dat had ik
1: dus
3: wel
1: hij heeft wel meegeluisterd.
3: Ik was op de Veluwe, maar dan kun je dit programma ook horen. Okay.
2: Maar goed.
1: Oh, heerlijk. Maar je hebt drie gasten.
2: Ja. Drie jongeren. En zij zijn van de Gender and Sexuality Alliance.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en die heb
1: hier
2: je overal. Jazeker.
1: Oh, sorry.
2: Ja, zeker. Op de Lage Waard hebben ze dat. En op de Wilm Zwijgen ook.
1: Oh, top.
2: Dus dat is. Ik ga met ze in gesprek. En het zijn Willem, Charlie en Alicia.
1: Leuk. Dus,
2: en ze staan hier al helemaal klaar.
1: Ja, heel
2: zeker. Ze zijn wel heel dapper in korte broek gekomen, natuurlijk. Dat kan ook in de airco van ons.
1: Ja,
2: dat komt helemaal goed. Maar dan gaan we over in, met een over aantal onderwerpen in gesprek. Onder andere wat waarom dat nodig is dat je die allianties hebt, eigenlijk.
1: Ja.
2: En hoe het zit met acceptatie. Dus,
1: want, je zou zeggen LHBT... dat het tegenwoordig toch een beetje geaccepteerd is.
2: Nou ja,
1: maar...
2: de tendens is toch dat het moeilijker weer is voor LHBTQ+ jongeren, maar ook ouderen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat is niet fijn, hè?
1: Nee.
2: Nee, dus het gaat tijd om de aandacht aan te besteden.
1: Ja, zeker
2: toch?
1: Weten. Ja.
2: En met, ze hebben allerlei muziek uitgezocht. En toen dacht ik, nou, dan ga ik een beetje aanvullende muziek erbij uitzoeken. Dus,
1: heb je dat overlegd met ze of niet?
2: Nee, maar dat gaan ze vast maar al. De nummers die ze zelf uitgezocht hebben, dat is natuurlijk in overleg met hen, want dat hebben ze zelf gekozen. Maar. Ja. Maar ik heb ook zelf wat eraan geplakt nog.
1: Okay,
2: om dus de rest van de playlist een beetje op gesteld te hebben.
1: Ja.
2: En om Hans te zieken.
1: Ja.
3: Dat vind ik leuk.
2: Ik dacht, ik ga gewoon nog een keer Runway draaien van Lady Gaga en Ducci. Vindt hij niet leuk? Ik wel.
1: Nou, ik zie de jongeren daar ook knikken.
2: Ja, wordt geknikt, dus goed, de, ja zie wel. Wordt ik goed weet gekeurd. Wel wat ik kies.
1: Nou, en voor de rest hebben je standaard items.
2: Ja, zeker. We gaan het ook even hebben, want wat was in de Papendrechtse politiek ook wel interessant. Want de PVV heeft ook ingestemd met huisvesting van statushouders. Dus,
1: oké, okay. Zo.
2: En er was een hele grote demonstratie in het gemeentehuis.
3: Van al 30 mensen.
2: Ja, die weer weggingen en die vonden allemaal geneuzel. En er gebeurt hier toch, laat maar zitten. Zoiets schreven ze op Facebook.
1: Oké.
2: Okay. Nou, gezellig allemaal. En in Dordrecht is er een coalitie. Ja,
1: hier ook toch?
2: Ja, ook. Maar die moet nog geïnstalleerd worden.
1: Ja, volgende week vrijdag. Het is
3: dat in Dordt het coalitieprogramma nu bekend is. En bij ons komt dat vrijdag pas.
2: Ja, dus dat zal maar. Maar dat hoort u allemaal straks, beste luisteraar. Blijf hangen. We hebben ook een nummertje van de week. We hebben een column van Peter. Dus dat wordt wel helemaal
1: top. Inderdaad. Dus weer volop een programma. En als je thuis gewoon zit te luisteren. En je zit ook lekker bij de airco. Lekker blijven zitten. Heerlijk blijven luisteren. En wij zijn er volgende week weer. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. En komende 2 uur nog veel luisterplezier.

0: van 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje de Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje de Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
8: Drechtstad FM.
9: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom Dit is tot 10 uur de praatpaal van Drechtstad FM. Met René van Engelen, Peter de Liefde, Hans Hulswit en Gerrit de Ruiter.
10: Ja, welkom luisteraars bij aflevering 301 van de Praatpaal op Drechtstad FM. Peter, we hebben er een beetje zin in.
11: Ja, ik zit een beetje te zoeken in die playlist van jou naar verfrissende nummers.
10: Ah, ja?
11: Ja. Nou, ik ben er nog niet helemaal uit.
10: Oké, nou, we gaan de Geer gaat meemaken vanavond. Het merendeels uitgezocht door onze gasten vanavond.
11: Oh, dat moet wel goed zijn dan.
10: Ja, daarom. Hans, ben je er een beetje zin in?
12: Ja, natuurlijk. Ik heb er altijd zin in.
10: Niet gesmolten?
12: Nee, nog net niet.
10: Nog net niet. Nou, hey, ik heb wel aangevuld met wat andere nummers. We gaan straks praten over gender en sexuality alliances. Die hebben we in Papendrecht ook. En dort zijn ze ook. Dus luisteraars, blijf aan de buis, wou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk niet. Aan de radio gekluisterd, zou ik zeggen. We gaan beginnen met een nummer wat Janice Ian, een zangeres die vaak opkwam en opkomt voor mensen in de verdrukking of die het moeilijk hebben, outcast enzovoort. Dit nummer heeft ze speciaal gemaakt voor alle homoseksuele mannen. Fly Too High.

0: Welkom bij Cake op de Week.
1: Peter, hoe was je week?
2: Nou, als ik niet te veel deed, ging het wel.
1: Oh ja?
2: Ja. Ja, nee, ik word een beetje misselijk van de warmte. Maar ja, je moet je er ook gewoon overheen zetten.
1: Moest je kotsen dan?
2: Nou, net niet.
1: Oh.
2: Maar ik zat, nee, maar als ik niet te veel doe, gaat het wel. En dan wil het gewoon dat weer het kampioenschap voetbal weer is.
3: Oh ja, joh?
2: En ik, voordat ik deze kant op kwam, keek ik even naar Portugal. Oezbekistan. En ik was getuige van een, waarvan ik dacht, een metaforisch moment.
1: Oh ja?
2: De grote ster Ronaldo, met zijn 41 jaar nog steeds aanvoerder van het Portugese elftal. En degene die elke vrije trap opeist. Omdat hij er vroeger nog alles veel in schoot. Maar ja, het wordt tegenwoordig... Wordt er wel getwijfeld aan of het nog wel moet met zijn 41 jaar. Nou ja,
1: die Messi, wat gebeurt er? Messi doet het goed.
2: Ja, die doet hartstikke goed. Maar wat gebeurt er? Ten eerste scoort hij de 1-0. En ten tweede, op een gegeven moment krijgen ze een vrije trap. Net buiten het strafschopgebied.
1: Ja.
2: Zowel Ronaldo als zijn medespeler, ik ben even zijn naam kwijt, staan achter de bal. Maar iedereen denkt, ja, Ronaldo gaat hem nemen en schiet hem over.
1: De Oezbeken dachten dat.
2: Ja, maar ook het voltallige televisiekijkende
1: publiek.
2: Tot onze stomme verbazing schiet die andere speler dus. En die schiet hem erin.
1: Ah, kijk, dat is...
2: En vervolgens, en dat was een groot moment, maakt... Ronaldo naar het publiek het bekende koppie-koppie gebaar.
1: Ah.
2: Ja, en ik denk, nou, hiermee is dus... Zeg maar, is zijn erfgoed overgedragen aan zijn medespeler.
1: Ja. Hans zit echt naast je van, dit interesseert me helemaal geen zak, hè? Ja, Hans, geef het maar toe, ja.
2: Ja, nee. Een Shakespearean moment.
3: Kijk, nou begint er wat. Nou wordt het wat.
2: Ja, maar over Shakespearean moments gesproken... ik heb natuurlijk ook een beetje gevolgd wat er in Engeland allemaal gebeurt.
3: Ja, daar was weer het nodig aan de hand.
2: Ja, maar dat weet Hans volgens mij beter.
1: Vertel.
3: Dat hoop ik. Dat het niet zo best ging met de positie van Prime Minister Keir Starmer was duidelijk. Dat was eigenlijk al maanden zo. En inmiddels is hij eigenlijk toch wel meer noodgedwongen tot het besluit gekomen om af te treden. Dat heeft hij gisteren gedaan. Dat wil zeggen, hij blijft zitten tot de opvolger er komt. Andy Burnham was burgemeester van Groot-Manchester. Maar heeft zich laten kiezen tot parlementslid. Dat is vorige week donderdag gebeurd bij een tussentijdse verkiezing. Want wil je in het kabinet kunnen, dan moet je parlementslid zijn in Engeland. Anders dan bij ons. Die is nu in de positie om eventueel de opvolger te worden. En iedereen gaat ervan uit dat dat wel zal gebeuren. De enige vraag die op dit moment nog geldt is... komt er toch nog een soort van verkiezing van een opvolger? Gaat het zonder meer en wordt het Andy Burnham?
1: Maar hij is de populairste Labour-politicus.
3: Ja, maar er zijn twee parlementsleden die vinden dat daar koste wat kost... toch een soort van verkiezing gehouden moet worden. Intern, niet voor het publiek. Die zich dus... misschien wel kandidaat gaan stellen, ook al zijn ze dan daarbij eigenlijk kansloos. Ik lijkt mij niet zo'n verstandig.
1: Geen Liz Truss-achtige dingen meer krijgen. Als dit een goede vent is, dan laat ze het doen.
3: Ja, dat moet blijken. Hij heeft in ieder geval meer charisma dan Keir Starmer. Keir Starmer leed niet onder zijn charisma, zullen we maar zeggen. Voor de rest vind ik het wel een beetje triest. Want er is een hoop niet gelukt. Hij heeft domme fouten gemaakt. Maar hij heeft ook wel een hoop goede dingen tot stand gebracht. Komende uit een periode van 14 jaar, naar mijn opinie, wanbeleid door de conservatieven.
1: Ja. Dat is ook weer gezegd. Dankjewel, Hans. Maar jij bent ook gisteravond hier in Papendrecht geweest in het gemeentehuis.
3: Ik houd me ook wel eens met de Nederlandse politiek bezig. Ja. En dan met name met de Papendrechtse. Ja,
1: even voor het overzicht van de luisteraars. In Papendrecht hebben we dus een vestiging van het COA voor alleen reizende minderjarige vreemdelingen.
3: Ja.
1: Die zit op de Meent. Dan hebben we een Oekraïne-opvang. Niet van het COA, maar geregeld door de gemeente.
3: Ja.
1: En die zit in het gebouwtje wat nog overeind staat... bij het voormalige politiebureau in de buurt. In de Seringenstraat is nu plek... komt plek voor statushouders. Dat zijn mensen die hebben dus al te horen gekregen... u mag blijven, hè, u voldoet aan alle vereisten, u mag blijven. En die moet je wel plaatsen ergens natuurlijk.
3: Ja,
1: daar gaat het nu even over, hè?
3: De Rijksoverheid, provincie, ik weet niet precies wie daar welke rol speelt... wijst een x-aantal statushouders toe aan iedere gemeente. En als gemeente heb je dus de plicht om die mensen te huisvesten. Nou, mooi, prachtig. Ja. Maar er is één probleem. Er zijn niet voldoende huizen. Er zijn al niet voldoende huizen voor papenrechters, zal ik maar zeggen. Ja. En deze mensen komen daar mee. Dat
1: maar,
3: is dus een
1: maar de string is
3: probleem.
1: Nog leeg.
3: Nou, dus heeft het college gezegd, we kunnen voor iets meer dan een jaar nog gebruik maken van dat gebouw. Dat staat nu leeg. Laten we dat dan doen, want dan leggen we op dit moment in ieder geval geen beslag op de sociale huur. Woningen die beschikbaar komen in de loop van het komend jaar. Want daar kunnen dan gewoon andere mensen in.
1: Ja.
3: Nou, daar is het eigenlijk de gehele raad wel voor. De PVV heeft wel bezwaar gemaakt tegen de locatie. Ik vond hun argumenten daarbij niet heel erg sterk. Misschien het sterkste argument nog, als je het zo wil noemen, van ja, het wordt een doorstroomlocatie. Want die mensen komen uiteindelijk toch
1: in een huis.
3: Woningen terecht. Dat is zo. Maar op het moment dat je nu zou zeggen, we doen het niet, dan zegt de provincie, nou, dan regelen wij het. Alleen, we leggen de rekening wel neer bij de gemeente Papendrecht.
1: Nou, en als die mensen al hier zijn, dan zou het ook mooi zijn als die mensen ook hier in een huis komen. Want dan kunnen ze hier nu al wortelen, meedoen in het arbeidsproces.
3: Maar dat is het bedoeling.
1: Gaan.
3: Ja. Het zijn mensen die officieel hier mogen blijven. Die dus ook mogen gaan werken. Sommigen doen dat misschien al. En die ze ook verplicht moeten inburgeren. Want dat hoort erbij. Hè? De Nederlands leren, wat er zo al verder bij hoort. Zodat ze deel uit kunnen maken van de Nederlandse en de Papendrechtse maatschappij. Nou, het belangrijkste punt gisteren was de vraag of dat besluit vandaag genomen moest worden door het huidige college. Mm. Of dat het met enkele weken moest worden uitgesteld, zodat het nieuwe college, dat op 2 juli aantreedt, dat kon doen. Daar is een hele avond over gesproken eigenlijk. De meerderheid van de aanwezige raadsleden vond dat het uitgesteld moest worden. Maar inmiddels is duidelijk dat het college vandaag besloten heeft.
1: Want het is een collegebevoegdheid.
3: Het is een collegebevoegdheid en de college heeft vandaag besloten, we gaan inderdaad die mensen daar huisvesten.
1: Het delicate is natuurlijk, dat de PVV ook heeft gezegd, ze gaan dat overnemen als wij straks wij gaan voor dit besluit staan. Dus de PVV dus die tegen elke opvang van was. En die vond ook van het moest terug naar Den Haag gegeven worden. Ja. We gaan het niet doen. Die hebben nu gewoon gezegd, nou, wij stemmen in met.
3: Ja. Ja, de PVV zegt, wij vinden deze locatie niet de goede keuze. Niks aan te
1: redenen. Maar we gaan wel akkoord.
3: Maar we erkennen wel dat er een taakstelling is vanuit de provincie. En wij zullen ons daaraan houden.
1: Nou,
3: en ook het nieuwe college gaat dus dit besluit, dat nu vandaag het oude college genomen is, gaat dat straks gewoon uitvoeren.
1: En wat is er dan nieuw aan de PVV?
3: Ja, dat
1: weet je ook niet. Ik hoor het al. Ja. Het is zo tijd voor Dordtse dingen.
3: Ja, dat is misschien. Want ook daar is een nieuw college. En daar gaat het zo even over.
1: Oké, heel goed. Ik had hem al aangekondigd in het vorige uur bij Cora. Runway, Lady Gaga en Ducci. No matter what. No matter what. You

0: Het is tijd voor Dordtse dingen.
1: Nou, Hans heeft meegenomen.
2: Ja, ik heb, zoals dat meestal het geval is, drie berichten bij me. En ik begin maar met het belangrijkste. En dat is toevallig ook het meest recente. Want vandaag heeft de nieuwe coalitie in Dordrecht het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en ook de nieuwe wethouders. Begin even bij het laatste. De wethoudersploeg, dat zijn er zes, alles bij elkaar. En daarvan zijn er twee nieuw. De wethouders die blijven zijn die van de VVD. Dat is Mark Merks en Maarten Burggraaf. De ChristenUnie SGP-wethouder, dat is Joost Veldman. En ook CDA-wethouder Wim van der Kruif keert terug. De nieuwe zijn Dieneke Olden-Wening, zij is van D66. En Margaret Stolk van de VSP. En voor wie Dordrecht niet zo goed kent, dat is de Verenigde Seniorenpartij. Wat gaan zij doen? Nou, ze hopen een heleboel te gaan doen natuurlijk. Maar een van de prioriteiten is het bouwen van 3000 huizen. Dat is een fikse opgave die dit college zichzelf stelt. Maar toch, hij staat erin. En we, voor de oppositie is er één puntje van opluchting. Want het nieuwe college heeft gezegd, we gaan niet bouwen in de polders. Dat is in Papendrecht een dingetje, maar dat is ook in Dordrecht een ding. Ze hebben wekenlang onderhandeld. GroenLinks, Partij van de Arbeid, toen nog, nu pro, heeft daar wel bij aangeschoven. Was de grootste geworden. Niet in aantal zetels, overigens. Had net zoveel zetels als de VVD, maar wel een paar honderd stemmen meer. Maar werd al vrij snel buitenspel gezet door de VVD. En toen is het dus uitgedraaid op deze groep partijen. De partijen willen met name inzetten, en dan gaat het weer over de woningmarkt, over doorstroming. Zij willen dat jongeren hun eigen stad boven een verhuizing naar bijvoorbeeld Rotterdam verkiezen. Het probleem is natuurlijk dat woningcorporaties minder geld overhouden aan starterswoningen, want daar zijn de huren wat lager. En dat betekent dan weer dat de bouw daarvan wat moeilijker te betalen is. Maar met een jongerenfonds, gevuld met 9 ton, wil het gemeentebestuur de bouw van jongerenwoningen gemakkelijker maken. En het nieuwe college wil de huidige woningbouwprojecten ongewijzigd door laten gaan. Dat wordt her en der natuurlijk gebouwd. Daar gaan ze verder niks aan veranderen. Dat wordt gewoon voltooid. Nou, de VSP, de Verenigde Seniorenpartij, heeft bij de vorige verkiezingen al een aantal zetels gewonnen. Ik geloof dat ze op 5 stonden. Hebben nu weer wat gewonnen en maken voor de eerste keer deel uit van het college. En Margaret Stolk heeft onder meer het afvaldossier naar zich toe getrokken. En dat is in Dordt wel een dingetje, want daar waar wij in Papendrecht een kliko hebben voor plastic afval, moeten ze dat in Dordrecht in een plastic zak doen. Die gele zakken die wij vroeger ook hadden. En die moeten ze aan een lantaarnpaal hangen. Die door Dordt rijdt, ziet ze wel eens hangen, zo links rechts. Nou, dat heeft natuurlijk de nodige nadelen. Want ook de vogels en de katten weten dat te vinden. Kortom, daar moet wat aan gedaan worden, vindt iedereen. En dat gaat Margaret Stolk, dus mag ik aannemen, aanpakken. Nog één dingetje. Ze willen een levendiger Statenplein. Nou, dat lijkt me een goed plan. De Weekmarkt gaat daar weg. Die gaat naar het Begijnhof. Zodat er meer ruimte komt op het Statenplein andere zaken te gaan organiseren. Nou, er stelt veel meer in het coalitieakkoord natuurlijk. Maar daarvoor is de tijd nu te kort.
1: Zo is dat.
2: Morgen komt er een staking van het openbaar vervoer. Dat is in Dordrecht, dat is ook in Papendrecht en in de hele regio. Van 4 tot 8 uur rijden er in het hele land geen treinen vanuit NS, maar ook niet. Dat geldt dus ook voor onze streek. Tot 8 uur rijden er ook waarschijnlijk geen bussen en ook treinen van Q-Bus. Treinen, dan hebben we het over de Merwede-Lingelijn naar Gorkum. En bussen, nou ja, die rijden hier in Papendrecht ook. Daar gaan we.
1: En dat allemaal uit protest op de bezuinigingen.
2: Ja, dat is een onderdeel, het eerste stapje in de vakbondsactie van onder andere FNV en CNV tegen plannen van de regering om te bezuinigen op sociale voorzieningen. En dan heb ik er nog eentje, meer een politiebericht. Een jongeman op een fatbike. Oh, dat gaat trouwens over Zwijndrecht en Hendrik Udoarmat. Nou ja, doen we toch maar even.
1: Nou, vooruit.
2: Geen Dordt, vooruit. Die heeft in de afgelopen week zijn 7 vrouwelijke fietsers betast. door iemand op een fatbike. Ja, het zijn altijd weer die fatbikes. Wat is dat met die dingen?
1: En mannen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, alweer.
2: Onderzoek heeft tot nu toe niks opgeleverd. Dus worden getuigen of andere slachtoffers opgeroepen zich te melden. Het vond allemaal plaats langs de Hoge Kade en de Sophialaan in Hendrik Ido Ambacht. En op de Ringdijk in Zwijndrecht. En ik zou tegen willen zeggen tegen iedereen, of ze nou op een fatbike zitten of niet, hou je handjes thuis.
1: Nou, genoeg. Dank je wel, hoor. We gaan straks in gesprek, of ik ga straks in gesprek met Willem, Charlie en Alicia. Maar eerst Boys Keep Swinging, David Bowie.
0: Dit is de Praatpaal op Trechtstad FM. Volg ons op de socials met hashtag

0: aangeschoven zijn Willem, Charlie en Alicia. En zij zijn van de Gender and Sexuality Alliance. En die hebben we hier een paar. Daar hebben we er twee van, als ik het goed heb begrepen. Ja. Willem de Zwijger College en op de Lage Waard. Nou, eerst maar eens even jezelf voorstellen voordat we gaan hebben over wat een GSA is.
1: Ja, ik ben Willem Bijl en ik zit bij de GSA op de Lage Waard Vijzelaan.
2: Ik ben Alicia van der Wal. Ik zit ook bij de GSA op de Lage Waard Vijzelaan.
3: Ik ben Charlie Brouwer en ik zit bij de GSA op het Willem de Zwijger College.
0: Kijk, aha. Nou, eerst maar eens even, begin gewoon even met jou. Wat is een GSA?
3: Een GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. En het is eigenlijk het is de groep die zorgt voor Paarse Vrijdag op middelbare scholen. Maar ook gewoon, het is een veilige plek voor queer jongeren om heen te gaan op een school.
0: En voor luisteraars die geen idee hebben wat queer is, dat is ook, zijn echt alle jongeren die onder LHBTIQ+ kan scharen.
3: Ja.
0: En die niet hetero zijn.
3: Niet hetero, niet cisgender.
0: Oké. Okay. Oh ja, dat is ook een leuke, want dat wist ik eerst ook niet. Cisgender, dat is dus?
3: Dat jouw gender overeenkomt met jouw geslacht.
0: Aha, kijk. Nou, weten we dat
2: dus
0: ook
2: dus dat je je voelt hoe je geboren bent, zeg maar.
0: Aha, kijk. Nou, ik heb me ook voor het schrijven van een boek heb ik ook in die definitie kwestie gedoken. En ook het verschil is uitgezocht. Wat is nou het verschil tussen gender en seksualiteit? Of seksen? En seks is een onderdeel van je gender. Je ook genderidentiteit.
3: Mm-hmm.
0: En hoe je je uit, dat heb je ook nog eens een keer. Maar goed, jullie organiseren Paarse Vrijdag. Willem, wat is een Paarse Vrijdag?
1: Ja, een Paarse Vrijdag is gewoon een bepaalde dag in het jaar. Een vrijdag. Waar mensen paars dragen om te laten zien dat zij solidair staan met LHBTI mensen. Dat betekent niet meteen, dus als je paars bent, dat je deel bent van de LHBTI. Okay. Je staat alleen solidair met hen.
0: Aha. Ja, dat is denk ik al een jaar of 15 of zo gaande. Er wordt al een jaar geknikt hier. Maar als ik dan kijk met het begin, was het dan toen makkelijker om Paarse Vrijdag te organiseren dan nu?
1: Wij zaten 15 jaar geleden nog niet op school.
0: Dus je hebt geen idee. Nee, Hans, heb jij nog een idee? Want jouw tijd.
4: Ik ben zelf 6 jaar geleden gestopt op de Willem de Zwijger School. En toen had ik van Paarse Vrijdag als docent nog nooit gehoord.
0: Okay.
4: Dus zo lang bestaat dat daar in ieder geval nog niet. Van de Lage Waard weet ik het niet. Maar ik vermoed dat het er toen ook nog niet was.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en. Charlie, als je. Alicia, jou had ik nog niet, nog niet gehoord.
2: Ja.
0: Hè, van die GSA, dat is dus. Nou, dat heb je uitgelegd. Wat. Dat is ook niet alleen voor queer jongeren. Dus ook jongeren die dat steunen zijn daar ook welkom.
2: Ja.
0: Het gaat dus eigenlijk meer om die veiligheid, toch?
2: Ja, het gaat om dat je je veilig kan voelen en dat je gehoord wordt en zo. En dat je dus zeg maar niet per se anders bent omdat je je zo voelt en dat je een bepaalde uiting hebt.
0: Ja, en want veilig voelen, blijkt uit onderzoek, is onder queer jongeren een groter probleem dan onder, ik zou maar even toch zeggen, heteroseksuele jongeren.
2: Ja.
0: Merk je dat zelf ook?
2: Ik ben nooit gepest of zulke soort dingen omdat ik biseksueel ben. Maar ik heb wel heel vaak vrienden van mij of zo die lastiggevallen worden of die uitgescholden worden en zo. En gewoon niet geaccepteerd worden door zelfs hun ouders en zulke soort dingen.
0: Oké. Okay. Maar eigenlijk toch raar in deze samenleving.
2: Ja.
0: Ja.
2: Je hoort gewoon jezelf te kunnen zijn. Maar ja, heel vaak kan dat eigenlijk niet.
0: Ja. En Willem, heb jij dat wel eens meegemaakt dat je je onveilig voelde dan? Of weet je dat van anderen?
1: Moet ik zeggen, op school niet. De Lage Waard is op dat opzicht veilig. Maar ik had wel pas geleden een nare ervaring met een hele grote groep mensen, ook met fatbikes toevallig. Een waterpistool vol met slootwater op ons leegde.
0: En die is bij ons?
1: De groep waarmee ik avonturen beleef eigenlijk buiten.
0: Ja, die GSA, is dat de GSA-groep
1: of zo? Ja, dat is gewoon mijn vriendengroep, maar daar zitten er ook een paar van bij de GSA.
0: Nou, ook, kijk, ik zie jullie hier zitten en denk, ja, mij maakt geen bal uit hoe het eruit ziet. Ik ben heel makkelijk opgevoed, zullen we zeggen, al heel lang geleden. Dus ik kan helemaal niet zien of jullie wat jullie zijn. Je bent wie je bent, denk ik dan. Dus hoe weten die mannetjes op die vetbar? Het zijn vaak mannetjes, toch? Ja, het verkleinwoord is hier op zijn plek. Vind je, Hans? Ja, dat is een beetje kleineren, een beetje van...
4: Dat verkleinwoord, daar vind ik... Ja, dat past hier wel in,
0: maar die mannetjes op die fatbikes, hoe zien die dat dan?
1: Ik denk dat dat eigenlijk volledig gebaseerd is op vooroordelen. En soms willen ze ook nog wel eens gewoon lastige vragen stellen. Het begint meestal gewoon van, ben jij gay? Ben jij gay? Zo begint het meestal. En dan, ja, dan antwoord je en dan gaan ze maar door.
4: Maar wat antwoord je dan op vragen? Want dat gaat ze toch geen ene moer aan?
1: Nee, ja... Naar ervaring is het... Ik ben niet gay zelf. Okay. Maar naar ervaring is het beste om erin mee te gaan. Al duurt dat dan kwellend lang om al die vragen over allerlei dingen te gaan beantwoorden. Totdat ze weggaan. En dan lachen ze een beetje onder elkaar. En dan gaan ze weer weg. Of ze bakken
0: wat. Hoe oud is het helemaal?
1: Dat verschilt. Ze zijn niet boven de 20. Maar er zitten echt... Ik denk gewoon jochies van 12 bij. Okay. En... Steek nog, denken we echt wel een van 10, bijna, ongeveer. Ja. Dat was echt, dat ik dacht, wow.
0: En wat is het? Wat denk jij, Charlie? Is dat angst of zo van die jongeren?
3: Het is een soort cultuur waar je dan bij hoort. En die cultuur die vindt dan het queer zijn niet helemaal oké. Okay, want het is anders en dat mag niet, want iedereen lijkt op elkaar. Want dan ben je een groep. En als je dan een groep bent, dan haat je andere groepen. Want dan versterkt het gevoel binnen de groep.
0: Ja, dat klopt.
3: Dus als je iedereen die anders bent, die mag je niet. En die ga je pesten daarom.
0: Ja, nee, maar zo is het. Helemaal. Ja. Ja, dat is,
4: helaas.
0: Ja, even, want we gaan zo'n nummertje draaien. Maar net hoorden we David Bowie. Hebben jullie uitgezocht, hè? Charlie, waarom David Bowie?
3: Nou, David Bowie die is... die identificeerde zelf als biseksueel. Hij is een icoon voor de zowel queer als niet-queer community. Hij heeft enorm goede muziek gemaakt. En hij presenteerde vaak als androgyn.
0: Kijk. Ja, nou ja, ik denk dat dat ook... Hè, ik kijk ook naar Hans.
4: Ja, een spel tussen te krijgen.
0: Peter ook. Hè, ik denk dat dat ook ons altijd heel veel aangetrokken in hem. En heel vernieuwend was hij, zeker in onze tijd.
4: Zeker.
0: Dus nu gaan we zo... Ik weet niet wie daar iets over kan zeggen. We gaan naar Lady Gaga luisteren. Ja, mij hoef je niet uit te leggen waarom die hier in het rijtje staat. Maar kan een van jullie dat toelichten?
1: Ja, ik ken iemand. Een goede vriend van ons, Damien, die is... En ook een vriend van mij, Sean. Die zijn allebei volledig obsessed met Lady Gaga. Volgens mij staat Sean de top 0,007% luisteraars van Lady Gaga vorig jaar. En Lady Gaga spreekt zich ook heel goed uit voor de LHBTI. Dus,
0: en laat ook zien dat je gewoon kunt zijn wie je wilt zijn.
1: Precies.
0: En inderdaad. En is een grote... tegenstander van Donald Trump. Dat is ook altijd fijn.
4: Dat blijft voor
0: dat is
1: altijd een pluspunt.
0: Ja, en de titel van het nummer spreekt voor zich. Born This Way.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Nee, het is zo zin om te dansen. Ik ga eerst eens aan jullie heel wat anders vragen dan wat ik eigenlijk zou gaan vragen. Dat komt zo wel. Maar Alicia, gaan jullie ook nog wel eens uit?
1: Ja, zeker.
0: Ah, waar ga je heen?
1: Ik vooral popcentrale, Elektra, trap af.
0: Oké.
1: Dat soort dingen.
0: Nou, trap af, dat ken ik nog wel van mijn kinderen.
2: Ja,
0: dat staat deden.
2: Al een tijdje.
0: Popcentrale, dat zal de hoofdprogrammeur toch... want dat valt toch ook bij Bibelo en zo?
1: Ja, dat is, ja, dat is onder Bibelo.
0: Ja, we hadden hem laatst de hoofdprogrammeur van Bibelo hier in de studio. Dus Bart Kuns. En die, die had ook wel een leuk verhaal over dat het allemaal ging met programmeren. Maar dat bevalt bij jou dus wel wat daar regelmatig te vinden is.
1: Ja. En ook van mijn vrienden en goede kennissen, die treden daar ook vaak op.
0: Ah, kijk. En Charlie, ga jij nog uit?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat niet zo leuk.
0: Kijk, diversiteit, hè, dat is niet alleen gender of zo. Maar dat is dus ook in wat je doet, hè. Dus, wat is dan meer jouw ding?
3: Ja, niet zoveel mensen.
0: Niet.
2: Daar kan ik me nou zoveel bij voorstellen.
0: Dat is onze techniek.
2: Ja, hier nog één.
0: Ja. Nou, ik heb wel regelmatig. Ik hou erg wel van in de crowd. Maar daarnaast moet er ook regelmatig de stilte zijn en niemand om me heen.
4: Met een goed boek.
0: Met een goed boek,
3: zeker.
0: Ja. En Willem, ben jij wel van het uitgaan? Of,
4: Ja, soms wel eens. Ik vind het altijd leuk om gewoon dingen in de groepsapp te gooien en kijken wie er maar komt. Want ik vind het lekker om in Utrecht lekker ook naar de Pride te gaan. Maar een avondje lekker gewoon hier in Papendrecht, gewoon naar buiten. Langs de appie om even wat te eten te halen. Vind ik ook geweldig.
0: Kijk, dat is ook heel simpel langs de appie om wat te eten te halen.
2: Het zijn de simpele genoegens vaak die het leukst zijn.
4: Als het gezelschap maar goed is.
2: Ja, zo is het. Ja.
0: Nou. Kijk, jong geleerd al, nu. Hey, Willem, jij deelde een tijdje terug een verhaal met mij over een brandende vuilcontainer. Oef. Vond het wel heftig, vertel.
4: Ja, dat was deze Paarse Vrijdag, dus 12 december. En dat was, ik fietste, 13 december, het was om 12:30. Ik fietste terug van mijn werk, ik werk in Theater de Willem. En op het regenboogzebrapad hier in Papendrecht, dicht bij de Meent, daar had iemand een plastic vuilcontainer bovenop het zebrapad in de fik gestoken. En dat kwam ik tegen op Paarse Vrijdag met mijn paars gelakte nagels. En om eerlijk te zijn was het een dystopisch zicht. De politie werd gebeld, kwam aanrijden. Maar ja, die kan ook niks meer doen, want dan is de dader al gevlogen. In principe.
0: En wat dacht jij daarbij? Hoe voelde dat?
4: Ik werd verdrietig, maar ik heb daarna toen ik naar huis fietste, wat later, wel een boos liedje opgezet, eigenlijk. Dat ik dacht, waarom zou je dit doen? Wie zou dit doen? Wie en waarom, eigenlijk? Dat waren de twee vragen die in mijn hoofd rondspookten.
0: En voelde dat ook persoonlijk? Richting jou of richting de groep waar je deel van uitmaakt?
4: Ja, allicht. Maar het voelde inderdaad persoonlijk, maar het voelde ook als een klap in het gezicht. Daarvoor hadden wij ons namelijk als GSA heel erg ingezet om de Paarse Vrijdag op school er doorheen te krijgen. Omdat we mochten geen lokaal krijgen om zeg maar mooi te maken en baksels neer te leggen. We moesten het gewoon... we moesten het ingetogen vieren. Ik mocht nog wel net postertjes ophangen die ik zelf moest maken. En dan kom ik terug van mijn werk na een paar keer gecomplimenteerd zijn op mijn nagels bij mijn werk. En dan staat er ineens een vuilcontainer in de fik bovenop het regenboogzebrapad. Dat deed wel pijn.
0: Ja, dat kan me voorstellen. En wat betekent dat regenboogpad? Want er zijn mensen die doen daar ronduit lelijk over.
4: Ja, het betekent dat in Papendrecht dat je jezelf mag zijn eigenlijk. Je zou denken, je ziet zo'n regenboogzebrapad, het ziet er mooi uit. Maar het voelt, iedere keer als ik er langs fiets, moet ik er weer eventjes glimlachen. Dat ik weet, deze gemeente en in ieder geval het vorige college van burgemeesters en wethouders, die weet dat wij er zijn en wil dat wij er zijn.

0: eigenlijk. Die, nogmaals, de vorige burgemeester die was ook op Pride, Dordrecht Pride vorig jaar, weet ik toevallig. Kon ik nog een glimp van opvangen. Dus,
1: de huidige burgemeester.
2: Die blijft ook gewoon een burgemeester.
3: Ja, nee, dit gaat niet meer.
2: Margreet blijft.
3: Nou, los van de politie.
2: Margreet van Driel was dus op de Pride.
3: Ja, die was erbij. Zeker, alle burgemeesters waren geloof ik uit de hele regio.
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar is goed om... Hey, en even, is dat bij jullie hetzelfde? Dat je een regenboogpad ook belangrijk vindt? Of ja, Alicia?
4: Ja, in principe. Kijk, het is een klein gebaar wat eigenlijk een hele hoop doet. Wat Willem al zei, het betekent wel dat, zeg maar, want de gemeente die heeft het wel, zeg maar, zelf moeten doen. Dus de gemeente die vindt, zeg maar, die horen ons, die zien ons en zulke soort dingen. En dus, zeg maar, wij gaan niet ongezien en dat moet ook zo zijn. En ja, om dan vervolgens zulke soort dingen ermee te doen. Want ook toen het er net was, toen werd er ook constant overheen gereden dat je hele bandensporen erop had. Ja, en zulke soort dingen. Het is constant bepaalde groepen die zo moeilijk blijven doen. Maar het is wel, zeg maar, dat er in ieder geval een hoop mensen zijn die wel, zeg maar, er voor ons zijn.
2: Kijk, mooi. We gaan in 2 uur met jullie doorpraten, want we hebben nog veel te bespreken. En 2 uur hebben we meer tijd nog dan het eerste uur. Maar even het nummer wat we nu gaan draaien. This is Home, Cave Town. Waarom dit nummer?
0: Ja, Cave Town is nog niet zo bekend in ons land. Wel in, als ik dat mag zeggen, onze kringen. Cave Town die is transgender. Die is naar een jongen getransitioneerd. Dat zeg ik zo niet goed. Nee. En die gebruikt nu hij-hen... voornaamwoorden. En ik, Charlie en ik hebben de eer gehad om hem live te zien in Tilburg. Wat een... nou, dat kan ik eigenlijk in één woord maar beschrijven. Magistraal. Hoe hij over de transitie zingt in het liedje. En zijn hele live optreden ongeveer.
2: We gaan luisteren.

0: praatpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Nachtwedstrijd. Aanstaande vrijdagmorgen om 1 uur speelt het Nederlands elftal in Kansas City tegen Tunesië. Of moet ik zeggen donderdagnacht. Ik heb nog niet besloten of ik live ga kijken. Ik vind het moeilijk kiezen. Enerzijds hecht ik aan mijn nachtrust, anderzijds vind ik zo'n wedstrijd alleen leuk als ik de uitslag nog niet weet. Is het nog mogelijk om die wedstrijd de volgende ochtend te bekijken zonder de afloop te kennen? Dat valt nog niet mee. Ik heb het gevoel dat ik dan 4 verschillende apparaten moet uitschakelen en goed moet nadenken over welke ik 's morgens durf aan te zetten zonder dat ik meteen geconfronteerd word met spoilers als Flats Oranje stelt teleur of Clockwork Orange draait op tijd. Erger nog is het als je om 1 uur of 2 wakker wordt om naar het toilet te gaan en je de buurman hard hoort juichen. Of nog erger, dat je wakker wordt van een luid toeterende auto waarvan je denkt dat die best eens van een in een overwinningsroes verkerende Tunesiër zou kunnen zijn. Overigens ben ik me ervan bewust dat een voetbalwedstrijd tamelijk vaak tegenvalt. Als je dan voorop gebleven bent, schaam je je gewoon voor je naïviteit. Maar ja, het gaat toch om het gevoel iets live mee te maken. In deze tijd kun je bijna altijd overal live bij zijn en we zijn geneigd om alles wat kan ook te gaan willen. Als ik van mijn vakantiehuisje terug ga naar huis, komt bij mij even de vraag op of ik toch niet een cameraatje in mijn tuin moet hangen, omdat de kans groot is dat de eieren van de specht die bij ons zijn nest heeft deze week uit gaan komen en het zou toch jammer zijn als ik dit mis. Maar dat niet alleen, ik zou dan waarschijnlijk permanent mee gaan kijken in een klein hoekje van mijn beeldscherm terwijl ik een column zit te tikken. Inmiddels heb ik besloten me niet meer gek te laten maken door de technologische mogelijkheden. Ik ga de natuur laten beslissen. Ik ga op de bank liggen kijken met een deken over me heen en alleen de tv aan. Verder geen licht. Als het een boeiende wedstrijd is, houdt de adrenaline mij vast wakker en is de wedstrijd teleurstellend, dan val ik vanzelf in slaap en vertel ik niemand dat ik zo dom was om te gaan kijken.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

0: van 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje de Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje de Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Alles mooi van de ANWB. In het zuiden van het land is de N300 Simpelveld Nut in beide richtingen dicht bij Brunsum. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
9: Drechtstad FM.
10: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel.
11: veel muziek. Welkom. Dit is Top 10 Uur, de praatpaal van Drechtstad FM. Met René van Engelen, Peter de Liefde, Hans Hulswit en Gerrit de Ruiter.
12: Ja, welkom terug in het tweede uur van de praatpaal op Drechtstad FM. Aflevering 301 alweer. Ja, Hans, dat is wat, hè?
13: Ja, 301. Ja. Dat is niet mis.
12: Vorige week feestje gehad, 300.
13: Ja, dat is een leuk feestje. En,
12: ja, is een leuk feestje.
13: Helaas was ik er niet bij,
12: we,
13: maar...
12: We werden overvallen door twee dames hier.
13: Ik heb het gehoord.
12: Ja, met bloemen. Dus dat was... En nummer 200 weet ik ook nog. Dat was toen met twee wethouders van het college van Papendrecht.
13: Kregen we bloemen van het college.
12: Ja, dat was ook heel leuk. Wordt gewaardeerd. Weet dat het college ook luistert. Dus nou, ook weer wat gehoord, best college. En als de burgemeester zelf niet luistert... Degene die wel luistert namens het college, geef even door complimenten van de jongeren hier. Dat de burgemeester op Pride was en ook zo haar best doet voor het regenboogpad.
13: Ja.
12: Waarvan akte. We gaan beginnen met een nummer, en dat wil ik wel even inleiden. Van David Bowie met de Pet Shop Boys. Het heet Hello Space Boy. En waarom ik dat een fantastisch nummer vind, is omdat hij hier echt zingt over hoe je je als jongen. Kunt voelen en do you like boys or girls? Nou ja, it's confusing these days. Nou, ik vind nog steeds een prachtig nummer. Daar komt-ie.

0: effectje wil ik toch even de luisteraars niet ontnemen door doorheen te praten. This chaos is killing me. De chaos in je hoofd van... Herken je dat, Willem, of niet?
1: Ja, nou ja, als je zo... als je uitgejegend wordt, stelt dat het gebeurt... wat wel in Papendrecht helaas soms wel is gebeurd... dan krijg je toch last van een minderwaardigheidscomplex. Een beetje, dan... Dus ik verlies dan altijd wel een beetje slaap daarover. Dan ga ik erover nadenken. Dan ga ik peinzen. En terwijl ik weet, ja, die gasten die zijn triest. En ze moeten gewoon hun mond houden. Maar toch, ik kan dat moeilijk relativeren. Dan lig je toch wakker van, ja, ben ik minder? Ben ik het waard, zeg maar? Ben ik zoveel waard om met een waterpistool gevuld met slootwater ondergespoten te worden? En ja, dus dan die chaos, die is wel bekend, zeg maar.
0: Ja.
2: Terwijl voor hun is het alleen maar een ego-boost, omdat ze zelf, zeg maar, denken dat ze minder zijn.
0: Ja.
1: Ik ben soms wel eens benieuwd of zij er nog slaap over verliezen. Of zij moeilijk naar bed gaan. Daar ben ik, ja.
0: Ik denk dat wat Charlie zei in het eerste uur, hè, dat in de groep voel je sterk. Alleen ja, later moet je wel gaan functioneren in de maatschappij. En dan, dan kom je met dit soort gedrag kom je niet zo ver natuurlijk. Daar moeten we het echt over hebben, over veiligheid. Hè? Want uit onderzoek blijkt keer op keer dat de queergemeenschap onveiliger is in onze maatschappij. Op scholen ook, worden vaker gepest. Ook door docenten. Dat is wel een heftige constatering. Dus... eerst maar eens even in Papendrecht zelf. Hè, jij vertelde het verhaal van de brandende container. Heb jij nou de ervaring, Charlie, van is het veilig, is het onveilig hier in dit dorp?
2: Ik merk niet dat ik me direct onveilig voel. Ik heb wel op school bijvoorbeeld, ik heb een docent van maatschappijleer en hij is nogal een fanatieke ja 21 stemmer.
0: Wacht, dit moet ik ontzettend even laten bezinken.
3: Een docent maatschappijleer.
2: Van het jaar 21.
0: Ja.
3: Gelukkig weet ik niet wat het is. Dat gaan we hier ook niet vertellen.
0: Nee.
2: Alleen. Nee.
3: Ik zou hem graag even spreken.
2: Ik had met hem een gesprek over homofobie. En hij vraagt aan mij, ja, waarom wil je gelijkheid? Dat vond ik niet zo leuk. Het is niet dat ik me onveilig voel. Het is vaak dat ik me niet welkom voel.
0: Ja.
2: Er wordt toch vaak een beetje vreemd naar je gekeken. Je wordt een beetje af en toe nageroepen. Hey, homo. Dus ik vind het niet zo prettig.
0: Door leerlingen?
2: Door leerlingen. Docenten kunnen vaak nadenken, dus die doen dat niet.
3: Ik wil toch even iets zeggen als voormalig medewerker van die school. Ik vind dat zo'n docent, ik ga er niet over, ik heb hem niet benoemd, nogmaals, ik weet niet eens wie het is, die hoort daar niet thuis.
0: Nee.
3: Want een openbare school is per definitie voor iedereen. Ongeacht afkomst, ongeacht seksualiteit, ongeacht religie, ongeacht wat dan ook, voor iedereen. En als jij als docent maatschappijleer, en ik zou bijna gaan vloeken daarvan, dat ga ik dus nu niet doen, maar in gedachten eventjes, zoiets durft te zeggen, dan ben jij ongeschikt om daar te werken.
0: Ja, en even daarop ingaand, hè, mijn werk bestaat vooral om binnen jeugdzorg, opvangsituaties, maar vooral in het onderwijs te zorgen dat hele scholen weer veilig zijn. Hè, dat het gedrag veilig is voor kinderen, voor jongeren. Dit is een basisding dat hier de volwassene dient het goede voorbeeld te geven. Die hoort te zorgen dat jij je veilig voelt. Als een docent al dit tegen jou zegt, is dat een soort vrijbrief voor de jongeren. Dit mag je gewoon zeggen.
2: Het is niet zo dat het heel veel docenten zijn, maar het is wat Willem net zei, een soort klap in je gezicht, dat het net die ene is die het dan heel erg maakt.
0: Ja, nee, maar herken je ook dat al zijn er 25, 85, 100 die zeggen, geweldig, leuk, jij bent Charlie en ik vind je helemaal geweldig. En die ene zegt dit. Dat blijft toch hangen in je hoofd?
2: Ja, dat is, het is niet zo leuk.
0: Nee. En dat moeten we gewoon constateren. En het is gewoon niet goed.
2: Ja.
0: Want tegen jou wordt dit gezegd, maar tegen jouw heteroseksuele klasgenoot niet.
2: Nee.
0: Nee. En misschien wel tegen een klasgenoot met een kleurtje zegt hij weer andere dingen die niet oké zijn.
2: Ja, maar daar is een jaar 21, daar stemt een jaar 21 voor.
0: Ja, ja. Kijk. Heftig. En Alicia, je...
2: Ja.
0: Gewoon buiten op straat, wat merk je daar van onveiligheid of veiligheid?
4: Als je jezelf uit, hoe dat jij zelf wilt zijn, bijvoorbeeld ik ben alternatief, zeg maar, in Volksmond, dan wordt er heel vaak word je nageroepen. En heel vaak met scheldwoorden die ik niet ga herhalen op radio, maar zeg maar, hè,
0: bepaalde net dingen, als Hans hou je even in. Ja.
4: Dat. Maar het is wel, zeg maar, dingen dat je denkt, oké, maar waar is dit voor nodig? En ja, ik heb een vriendin gehad. En die luistert nu trouwens ook mee. Die,
0: hallo, vriendin.
4: Ex-vriendin, maar... Ja, daar liep ik dan mee. En dan word je nageroepen. En dan denk ik, dit is nergens voor nodig. Maar het is meestal zeg maar zo'n groepje. En dan zeg maar stereotype, macho. En dan denk ik van, ja, het is nergens voor nodig.
0: Ja. En, nou ja.
1: Ik weet niet of ik dat zou durven, bijna. Hand in hand, misschien in een stad wel, maar over de main. Hand in hand lopen, ik weet niet of ik dat zou durven.
4: Daar had ik het net nog over. Met vrouwen wordt het eerder geaccepteerd dan met mannen.
0: Dat klopt, dat is waar. Ja.
4: En dat vind ik heel raar, want het is hetzelfde principe.
0: Ja. Ja, dat is het. Laat ik even nu zeggen, dat is toch een fijne constatering, dat wij een land zijn met een openlijk homoseksuele minister-president. Vind ik toch ook leuk.
3: Zeker.
0: Toch, hè, en die verbergt het niet, die laat zien, doet alles. En dat is belangrijk als voorbeeldfunctie. Daar gaan we het vast straks nog over hebben. Maar toch even terug nu naar die veiligheid, onveiligheid. Kijk, toch maar even wat verdieping brengen. Dat je die gender hebt, zeg maar, is heel belangrijk dat je dat ook kunt uiten. Want als je kijkt naar hoe dat werkt bij de mens in het lichaam, dat is gewoon zo van, ja, je bestaat uit heel veel kenmerken. Hersencellen, andere cellen. Maar iedereen is opgebouwd uit meer mannelijke en vrouwelijke onderdeeltjes. En iedereen is dus daarin uniek. Ontwikkelt zich ook. En het vervelende wordt op het moment dat je dat niet kunt laten zien. Dus dat je dat geremd wordt. Dat is ongezond, blijkt. En nou ja, omdat je dus dingen naar je hoofd krijgt van een docent of buiten nageroepen wordt, wat jullie zeggen. Dus het is niet zo dat wat jullie doen, dat wou ik maar even hier gezegd hebben als degene die daar kennis over heeft. Wat jullie doen, dat iets is van, ja joh, dat zijn gekkies joh. Die moeten nee, dit is gewoon heel normaal, biologisch wat je doet, zullen we zeggen.
1: En het is ook absoluut nodig.
0: En het is nodig. En het is dus, maar om het maar even te zeggen, dus het is heel niet oké, zeg maar, dat mensen jullie een onveilig gevoel geven. Nou, even nog van jou, Willem. Want jij vertelde iets over de brandende container. Nou, dat is duidelijk hoe onveilig dat voelt.
1: Mm-hmm.
0: Je ligt er wakker van. Je bent over nadenken. En jij zegt, nou ja, ik weet niet of ik hand in hand zou durven lopen. Nee. Zou je dat dan wel bijvoorbeeld met een meisje dan? Dat zou je dan wel durven of zo?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Maar met een jongen niet?
1: Mm-mm.
0: Nee, dat vind ik erg. Ik vind dat gewoon erg. Ja, Hans? Dat vind ik gewoon erg.
3: Ja, met je eens, ja. Dat zou natuurlijk helemaal geen verschil moeten maken.
0: Ja.
3: En je ziet ook in sommige steden dat wel gebeurt.
0: Hmm.
3: Maar of het hier zou kunnen... Nou ja, ik heb daar natuurlijk geen ervaring mee, maar ik begrijp van jou, van Willem, dat hij doet het in ieder geval niet. En dat is, als jij daar kijk, als je er geen zin in hebt, hoef je het niet te doen. Maar als jij dat het liefst wel zou doen, wie is een ander dat jou tegenhoudt?
0: Ja. We gaan het straks hebben over ook opvoeding en zo, en hoe we groot worden. En als cliffhangertje even, toen ik opgroeide in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, had ik al een heel vooruitstrevend duo thuis. En zeker mijn moeder, die gaf echt het gevoel, maakt niet uit waarmee je thuis komt. Behalve een Jehovah-getuige, zei ze. Want die...
3: Dat zou ze bij mij thuis ook niet leuk gevonden hebben.
0: Die pikken je geld in. Maar ik heb het ook echt zo ervaren. En pas later ben ik gaan ontdekken door andere studenten die heel anders op zijn gegroeid, in een streng katholiek gezin of wat dan ook. En ik ontdekte pas wat een ongelooflijke gift, hè, hoe ze zeggen, gave. Nou ja, nee, een cadeautje. Hoe mooi het is geweest dat ik echt heb kunnen onderzoeken wat mijn identiteit op dat punt is. Hm. Ik verdenk, ze is overleden, maar ik verdenk mijn moeder ervan dat ze enigszins teleurgesteld was dat ik niet thuis kwam met een jongen. Nee. Maar goed, Boys Don't Cry, waarom? The Cure.
1: Omdat The Cure een fantastische band is, eigenlijk.
0: Dan gaan we luisteren.

0: als publiekster.
1: Nou, beste opvoeders van deze jongens. Ja, jij was te horen, Willem. Jullie waren nog aan het lachen en aan het...
2: Je hebt nog een rol hier. Ja, mag toch.
0: Het is hartstikke gezellig.
1: Beste opvoeders van deze geweldige jongeren. We gaan het nu even over jullie hebben. Willem, is dat belangrijk? Voel jij je ook vrij om... te zijn wie je bent.
0: Zeker, ja. De uitspraak, je mag thuiskomen met wie je wil, was ook regelmatig in ons huis te horen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat je met kinderen erover praat, dat ze het kunnen zien en dat ze weten wat het is. En dan zelf kunnen kijken of ze daar deel van zijn of niet.
1: En het kan ook nog veranderen in je leven. Hè?
0: En het kan ook nog
1: dat
0: veranderen.
1: Dat blijkt ook.
0: Seksualiteit is fluïde.
1: Zo is dat. En Alicia, hoe is dat bij jou?
3: Ja, ik ben heel open en heel vrij opgevoed. Mijn ouders die zeiden al tegen mijn vader en mijn oom van wacht niet totdat de kasten in de aanbieding zijn. Dus dat vond ik ook wel een mooie opmerking.
1: Ja.
3: Zo was het bij mij ook. Ik ben in groep 7 kwam ik erachter dat ik ook op meisjes val.
1: Ja.
3: En toen heb ik het eigenlijk bijna gelijk gezegd. Ik zat op de salontafel. Ik heb tv-pauze gezegd. Ik zeg jongens, ik val op jongens en ook op meisjes. En had ik een hele reactie van verwacht, want... oh, oké, okay. Mogen we nu weer verder tv kijken?
1: Ja, en dat is toch goed zo?
3: Ja.
1: Het is zo.
3: Precies, en het is ook, zeg maar... ik ben 1,5 jaar verliefd geweest op dezelfde meid. En daar wisten ze thuis veel te veel van. Want constant erover. Maar dan, zeg maar, wij zijn ook nog beste vrienden en zo. Maar dan iedere keer, als ik dan wat meer met haar omging, was het... en zijn jullie nou wat? Zijn jullie nou wat?
1: Oh, ja.
3: En dus ze waren zo geïnvesteerd, zeg maar, in zulke soort dingen. En ik voelde me altijd zo, nog steeds, ik voel me zo, zeg maar, welkom en, en fijn thuis dat ik mezelf kan zijn.
1: Dat is dus belangrijk.
3: Ja.
1: Mooi. Al nummer 2 waar het thuis zo is. En nou zijn we benieuwd hoe het bij jou is, Charlie.
4: Ik sluit me wel aan wat bij jullie wat Willem en Alicia hier zeggen. Ik ben ook wel vrij opgevoed. Maar ik merk ook dat ouders seksualiteit vaak makkelijker vinden en vaker accepteren dan bijvoorbeeld met transgender zijn.
1: Oh, ja.
4: Dat vinden ouders toch vaak heel erg lastig. Want ze hebben een kind grootgebracht. En dat kind is dan niet het kind wat zij verwachten dat ze hadden. En daar hebben ouders vaak wel moeite mee.
1: Ja, dus dan hè, dus je bent... Het is een mooie uitspraak, vind ik, van Thorn de Vries. Dat is een acteur, geboren als meisje, nu man. En ik worstelde heel erg met... ja, hoe ga je dat nou... wat vind je nou van gendervrije toiletten? Of genderneutrale toiletten en zo. En al dat genderneutrale gedoe. Wist ik nooit zo goed, want was ik nou voor, was ik nou tegen? En hij zei, het gaat niet om genderneutraal, want neutraal is niks. Het gaat om gendervrij, dat je je vrij voelt om je gender te ontdekken. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Ik denk, zo is het, zo moet het zijn. En ik denk ook wel dat het fijn is dat je opvoeders... de opvoeders mogen ook ruimte voelen en krijgen. Want ja, als je een meisje ter wereld brengt en je voedt het op in... nou ja, het is ook belangrijk dat je ook iets meekrijgt dat je een meisje bent of een jongen bent. En dan blijkt het toch anders te zijn. Ja, dat is ook een soort acceptatieproces waar je doorheen moet gaan natuurlijk.
3: Ja, klopt.
1: Net zo goed als mijn moeder misschien wel teleurgesteld was dat ik niet meer jongen thuis was. Ik vind het heel belangrijk dat we al die nummers van jullie gaan draaien. Dus dan gaan we lekker even nog lekker in de muziek duiken. Ik hoop dat het goed is. Chappell Roan.
0: Ja, Chappell Roan.
1: Chappell Roan. Good luck, babe. Waarom?
3: Ja. Chappell Roan is gewoon een queer icon.
1: Oh, een queer icon.
3: Het is gewoon,
2: spreken we hier over het Nederlands?
1: Ja, heel goed.
3: Ja, maar Chappell Roan is gewoon een icoon. En ja, meer kan ik er niet echt over zeggen.
1: Nou, dan gaan we lekker luisteren.

0: Ja, wanneer is de Week van Respect, Willem? Weet je dat?
1: Nou, vorig jaar was die ergens in februari, maart. Okay. In ieder geval. En de van volgend jaar is nog niet gepland.
0: Oké.
1: Maar dat is enkel een initiatief van de Lage Waard.
0: Aha.
1: Het is niet eens landelijk. Aha. Of ja, misschien wel landelijk, maar daar hebben wij ons niet aan gehouden.
0: Oké, en wat organiseren jullie dat dan als GSA van de...
1: Ja, dit werd de Week van Respect werd ons als een soort van alternatief aangeboden door de Lage Waard. Omdat we omdat zij het niet meer verantwoord vonden om een lokaal te gebruiken om Paasvrijdag te vieren. Dus hadden we de Week van Respect.
0: Laten we dat eerst even. Wat is er mis met een vrijdag lang voor Paarse Vrijdag gebruiken?
1: Dat is hartstikke leuk. Alleen, we kregen een beetje aapjes kijken. En dat was jammer. En mensen die... Ah. Want mensen namen lekker baksels dingen mee. Je foto maken voor de Instagram. Maar ja, die baksels die werden gestolen. En zodra de foto voor de Instagram gemaakt werd, rennen ze allemaal heel gauw weg.
2: Met wat scheldwoorden. Erachteraan, want je wordt compleet...
0: Gewoon op school.
2: Je wordt voor rottevis uitgemaakt, terwijl dat je daar...
0: Even, ja.
2: Sorry. Je wordt voor rottevis uitgemaakt, terwijl dat je daar staat om, zeg maar, je mes te sporten. En vervolgens je spullen worden gejat en je wordt compleet uitgescholden. Er worden foto's van je gemaakt om nog even lacherig over je te gaan doen en ze zijn weg. Ja.
3: Je zou dus kunnen zeggen dat de Lage Waard nog wel wat te doen heeft op dit vlak.
0: Ja, want de maar dat vond dus... Het docententeam of de leiding of zo vond het, die vond het echt niet fijn. Die vond het niet fijn voor jullie.
2: Dat
0: want dat is het eigenlijk.
2: Dat is onze veiligheid.
1: Het is ook zeker niet fijn.
0: Nee.
1: En daarom hebben we ook de Week van Respect in het leven geroepen. Gecombineerd met andere dingen. Er was een jongerenorganisatie Support in Papendrecht.
0: Zeker, die kennen we goed hoor.
1: De wijkagent was er, daar kon je mee in gesprek. En allemaal nog andere dingen. Volgens mij over oorlogsmigranten was ook nog een stuk een klein dingetje. Alleen, wat een beetje jammer was, is toen eenmaal die Week van Respect aanbrak, dat er niet echt meer naar de GSA omgekeken werd.
0: Toen dat was een beetje jammer. Over die andere items of zo?
1: Ja, inderdaad.
0: En niet meer
1: de GSA
0: over...
1: kreeg in de aula bij de standjesmarkt, zeg maar, de markt, kregen ze een tafel. Een lege staattafel.
0: Nou, zal ik heel eerlijk zijn. Ik heb niet het idee dat jullie tweeën nou zomaar weg laten zetten.
1: Nee, maar ik was niet bij die organisatie betrokken.
0: Ah,
1: dus ik ben er naartoe gelopen. Ik denk, hey, wat is dit? Ik heb mijn laptop gepakt. Ik heb het logo van de GSA opgezocht en hem omgedraaid. Dat is het enige wat ik kon doen.
0: Ja.
1: Dus nee, dat was een beetje voor ons in ieder geval een deceptie.
0: Ja. Maar het kan nog erger, hè? Want we weten uit het land dat er scholen zijn waar ze bijvoorbeeld een trap in de regenboogkleuren schilderen. En dat leerlingen massaal weigeren nog over die trap te gaan. Want dat is een gay-trap.
2: Ook met het regenboogzebrapad, toen zat ook.
1: Ja. Maar dat is ook misschien wel een beetje groepsdruk. Als één iemand het zegt.
0: Zeker, dat
1: dan,
0: is het ook.
1: Maar nee... Maar je hebt ook weer scholen. Dat zag ik namelijk in de krant. Dat weet ik nog zeker. Vanuit de school in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Die had een hele Paarse Vrijdag modeshow. En dat is wel een beetje jaloersmakend.
0: Ja,
1: dat je een docent in een heel paars gewaad. Met zijn armen wijd. Met mooie lichtjes erbij. Dan vind ik het wel een beetje jammer.
0: Is dat nou belangrijk, Charlie, dat ook docenten zich uitspreken en openlijk zeggen, ik ben queer, gay, transgender, maakt niet uit. Is dat belangrijk?
2: Ja, zeker, want je hebt dan een soort rolmodel. Want heel veel volwassenen zien het queer zijn als iets onder jongeren alleen. Maar dat is het helemaal niet. En om juist volwassenen te zien die ook zich identificeren als queer, helpt heel erg om jou te laten zien dat dit dergelijk echt wel een groep is waar jij bij kan horen.
0: Ja.
2: En het helpt ook voor leerlingen die het niet eens zijn met de LHBTIQ+ groep, om te zien dat volwassenen het ook doen en dat ze die kinderen gewoon even hun mond moeten houden.
0: Ja.
2: Want ze voelen zich vaker geïntimideerd door een docent dan door een medekind.
0: Aha, ja, zo is dat. En Alicia, kom jij die tegenrolmodellen? Zegt van, hey, die is ook zo. Lady Gaga hebben we wel iets over gezegd. En zo, die artiesten, die hoorden we.
2: Ja,
0: maar kom je ze ook gewoon in real life tegen of zo? Nou, die ene die jou dan begroette van, hey, ben je gay?
2: Ja, die vond ik wel mooi. Ja, ik weet het eigenlijk niet echt. Tuurlijk zie je wel als mensen lopen dat ik denk, oh, ik wil echt wel zoals jij zijn. Want mensen die dan zichzelf durven te zijn. Dan denk ik van, oké, I wish. Want ook al, zeg maar, ben ik wel mezelf durf nog steeds niet in vol ornaat, zeg maar zo, staat te gaan. Nee. En vaak is het stuk zo'n mensen die dan denken wel van... oké, okay, I wish dat ik, zeg maar, zo durfde te zijn. Maar voor de rest, ik weet het niet echt of zo.
0: En jij, Willem, heb jij, is er belangrijke peers? En herken je bij docenten wel eens wat? Dat je van, ja, hey, die komt er echt voor uit?
1: Wij hebben één docent op onze school. Dat is mevrouw Mol. Ik weet niet of zij luistert, maar die heeft
0: die
1: iedere... Ja, precies. Die heeft iedere paarse vrijdag weer paars aan als enige docent op onze hele
2: Simone
1: school.
2: Ook.
1: Oh, Simone ook.
2: Simone ook.
1: Oh, mevrouw Leeuwenstein ook, hoor ik.
0: Simone Leeuwenstein, jazeker. Die kennen we ook.
1: En dat is heel erg fijn. Ik vind mevrouw Mol namelijk echt een hele leuke docent. En mevrouw Leeuwenstein ook. Mm-hmm.
0: Mevrouw Leeuwenstein en mevrouw Mol. Hierbij de complimenten van de complete redactie van de Praatpaal. Jullie gaan wel in paars. Heel goed. En hierbij de oproep dat u dat allemaal doet.
1: Ja, het zou heel fijn zijn. Bijvoorbeeld ook als je mentor. Je mentor moet als een soort vertrouwenspersoon fungeren voor een klas. En als je paars draagt, dan kan je eigenlijk voor heel de klas als vertrouwenspersoon sta je dan meteen aan. Dan kan je zien van oké, ik kan deze mentor kan ik dingen over mijn leven vertellen die ik niet zo gauw aan andere mensen zou vertellen.
0: Nee. Ja. Dat dus. En dat maakt een veilig gevoel. Hè? Want als ik kijk naar... als ik op scholen ben en we hebben het over je veilig voelen... dan geef ik ook wat aan dat diversiteit in een team heel belangrijk is. Omdat dan jongeren zich altijd ergens in kunnen identificeren. Hè? Dus ik ken jongeren bijvoorbeeld die dan toch een beetje communiceren als Bert. Van Bert en Ernie. Mm-hmm. En het is gewoon fijn als je Hans ook als docent hebt. Oh, dat kan je... Nou, ik zal Hans nu echt compliment geven. Want ik weet nog heel goed het team Engels. Toen ik op de Willem de Zwijger zat. Die zette Monty Python neer. Al die Britse humor enzovoort. En het was voor mij, maar ook trouwens Britse literatuur. En dat was voor mij echt iets waar ik me zo in herkende. Ik vond het zo leuk. En ik was ook van een groepje van die jongens die om dat soort humor ontzettend kon lachen. En ja, en dat heb ik ook in mijn opvoeding doorgegeven aan de kinderen. Dus het is belangrijk dat je dus ook docenten treft, natuurlijk, waar je ook iets van jezelf in kunt herkennen. Van hey, dit is dus normaal. Voorbeeldrol. Dus. Nou, het is zover, dames en heren. We gaan deze niet uitleggen, want de meeste luisteraars zijn toch van een zekere leeftijd dat ze deze groep kennen. The Village People. Het verbaast mij dat jullie ze kennen.
1: Ik hou zo van The Village People.
0: Ja, ja, heel leuk. Maar ze zijn bij mij ontzettend onderuit gegaan. Om één reden. En dat is dat ze Trump-supporters zijn geworden.
3: Oh. Ja, dat is jammer. Ik vind het trouwens een heel naar nummer eigenlijk. Oh. De ellende van... Dat mag ik zeggen. Want dat is mijn rol hier. Maar okay. Het ergste van dat nummer is... Want ik neem aan dat we YMCA gaan draaien.
0: Nee.
3: Dat dacht ik. Oh, die van de Navy.
0: Ja.
3: YMCA in ieder geval. Dat is ook zoiets natuurlijk. En dan hoor je dat een keer. En dan zit het 5 dagen lang in mijn kop.
0: Oh.
3: En dat vind ik reuze. Ja,
0: deze mannen laten zien van be yourself. Ze gingen allerlei gewaardigingen op het toneel.
3: Dat is natuurlijk helemaal
0: en ik denk, en ik denk dat ze inmiddels wel spijt hebben van Trump supporters te zijn.
3: Dat mogen we hopen. Okay.
0: In de Navy, de Village. Nou, laten we stellen draaien eens even. Even lekker zo. We willen wat vragen aan. Ja. Dus geef maar een seintje, ze gaan zingen. Van Pride, Willem? Wat is een goede Pride?
1: Een goede Pride is een Pride met goed gezelschap, goede liedjes. En een Pride is waar je lekker mensen kan kijken. Gewoon interessante mensen kan zien, kan ontmoeten. En ook nog lekker een drankje kan drinken.
0: En Charlie, zei jij nou, het is een Koningsdag, maar dan met alle kleuren?
2: Nou, voor mij zei Willem dat. Maar het is Koningsdag, maar dan iets minder fatbike en iets meer vlaggen. Maar dan regenboogvlaggen.
0: In de Navy!

0: vaste muziekdatabanken van de praatpaal van Trechtstad FM. Wat heb je er deze week uitgehaald?
1: Inception door Hans Zimmer en Friends.
2: Waarom?
1: Een aantal weken geleden heb ik de film Hans Zimmer en Friends Diamonds in the Desert in de muziekdatabanken van deze rubriek gelegd. En van de week was er niks op tv, dus heb ik die film waar alle interviews en verbindende teksten uit waren gehaald, maar eens opgezet. De film is een buitengewone live-uitvoering van een aantal van Zimmer's meest geprezen composities, waaronder de muziek uit Dune, The Gladiator, Interstellar en The Lion King. De film legt de magie en de verhalende kracht van Zimmer's muziek vast in een onvergetelijke filmische ervaring. De opnames zijn gemaakt in de iconische Coca-Cola Arena in Dubai, de duinen in de Arabische woestijn, de Burj Al Arab en andere locaties in Dubai. Maar het gaat natuurlijk om de muziek. Uitgevoerd door Zimmer met zijn band en een orkest van wereldklasse is het een fantastische blend van elektronische, digitale en analoge instrumenten waar op momenten het onderscheid tussen analoog en digitaal volkomen vervaagt. De volledige film met interviews en dergelijke van regisseur Paul Dugdale en producer Jerry Bruckheimer is op verschillende streamingsdiensten nog te bekijken. Het nummer dat ik heb gekozen komt uit de film Inception. Niet het meest gecoverde nummer Time, wat ik eigenlijk een beetje saai vind, maar de eerste helft van Mombasa. Het is de soundtrack voor de achtervolging die zich afspeelt in Mombasa. Niet saai dus.
0: Het nummer van de week.

0: Nou, lekkere keus, Gerrit. Okay. Ja, Peter is even naar een andere microfoon gegaan. Dus ik ga eens even kijken of het ook een beetje rood wil worden. Ja, kijk eens, Peter, heb je nog wat cultureels meegenomen?
1: Ja, ik heb een prachtig gedicht meegenomen.
0: Oh ja, joh?
1: Ja, het is van Babs Gons.
0: Wie is Babs Gons?
1: Nou, zij is hartstikke bekend. Zij was tot eind 2025 dichter der Nederlanden.
0: Oh, ik ben gewoon een cultuurbarbaar.
1: Ja, ik weet je wel. Ik ben blij dat je zelf zegt. Nee, okay, is niet waar. Ik weet dat je dat niet bent, maar nee.
0: Hoe heet het gedicht?
1: In tweevoud.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, gooi de tune er maar in, Gerrit.
2: Vol liefde en poëzie, passie en emotie brengen wij u het gedicht van de week, van de week, van de week, van de week, van de week.
1: In tweevoud. Als ik mijn tijdelijkheid naast jouw tijdelijkheid leg, hebben we twee keer zoveel hart. Dat twee keer zo hard zal slaan. Huiden die dubbel zoveel aanraking kunnen dragen. We zullen moediger zijn dan moed. Altijd als laatste op het feestje blijven. Ons paradijs zal zich over tweemaal het aantal vierkante meters tussen keuken, tuin, slaapkamer en de wereld uitstrekken. En misschien reiken we niet tot in de eeuwigheid, maar samen zullen we de tijd vertragen. Want ik leg mijn tijdelijkheid naast de jouwe. En alles zal twee keer zo lang duren.
0: Wat een romantisch gedicht. Echt mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, het is echt heel mooi. Wat een prachtige formuleringen.
1: Ja, ja. Dat dacht ik ook.
0: Ja. Zeg, vorige week was het, Hans was er niet, maar het was onze 300ste uitzending en dat was toch wel een feestje. En dit nummer wat ik daar speciaal voor had uitgezocht, ja, dat haalde het niet, want we hadden gewoon tijdgebrek, zeg maar, met onze gast. Dus nu wel, en daarna gaan we erna zitten. Dan ben ik benieuwd wat onze gasten van de uitzending vonden. Dat komt zo, maar eerst ook filmmuziek, Gerrit. Ja, celebrate! Van Penguins of Madagascar is Pitbull.

0: Laadpaal van Trechtstad FM. De A-zit.
1: Ja, nou Charlie, wat vond jij van de uitzending?
2: Nou, ik vond het hartstikke gezellig hier.
1: Ah, kijk, nou dat horen we graag. Mooi. En Alicia, wat vond jij ervan?
2: Ja, ik had er aan mijn zin gehad. Lekker gelachen, diep onderwerp. Zo, diepe gesprekken gehad en zo. Dus ja, het ging wel prima.
1: Dat klinkt wel oppervlakkig, diepe gesprekken gehad en zo. Of is dat gewoon een beetje... Nou, ja, dat dacht jij.
2: Ik ben niet goed in praten, oké.
1: Nee, geeft helemaal niet goed. Helemaal,
3: Iedereen op zijn manier.
1: En Willem, wat vond jij van de uitzending?
4: Ja, het was heel erg fijn om mijn verhaal te doen, ons verhaal te doen. En daarmee ook mensen te kunnen bereiken. En dat, omdat dat op school soms niet altijd lukt met een paar shirt en een poster. Misschien lukt dat over de radio wel.
1: Ik vond het echt heel tof dat jullie hierheen zijn gekomen en je verhaal hebben gedaan. Want het is niet mis. We hebben ook tijdens de muziek, beste luisteraars, soms ook nog best wel erge dingen gehoord. Van de, ja, dat, je er zo, dat mensen zo omgaan met jongeren die zich uiten als queer. In het zwart gekleed gaan terwijl het Paarse Vrijdag is. Nou, en meer schandalige dingen. Docenten die zich een paar meer uiten. Het is heftig. Goed dat jullie hier zijn. Want wat is belangrijk voor de jongens? Zou je dat mee kunnen geven aan jongeren? Die het horen?
4: Ik denk dat je hoeft niet per se paars te dragen op Paarse Vrijdag. Het is wel heel erg leuk. Maar begin allereerst met een tolerante houding. En een luisterend oor.
1: Dat is voor iedereen. Ook als je op een fatbike rijdt. Dat dus. Hans, wat vond jij van de uitzending?
3: Nou, ik ben blij dat ik nog wat mag zeggen na die hele uiteenzetting van jou. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Geweldig dat deze jonge mensen gewoon open en bloot durven te vertellen.
1: Nou, bloot, hoe zij, bloot, bloot.
3: Bloot in de overdrachtelijke zin van woord. Ze zijn keurig netjes gekleed. Nee, mogen vertellen, of willen vertellen, liever gezegd, hoe zij tegen het leven aankijken, laat ik het zo maar even zeggen. En ik denk dat het een belangrijke taak is van een lokale radio, dat wij daar aandacht aan besteden. Ik hoop dat een hoop mensen het gehoord hebben. Zelfs die fatbike-types, hoewel ik daar enige twijfels over hebben of die het gehoord hebben.
1: Peter?
5: Ik word er heel vrolijk van, René, dat er toch weer een stapje genomen is naar volledige acceptatie van queers.
1: Nou, wat is dat voor en Gerrit, je ziet er tevreden uit, Gerrit. Nou, hij heeft een duim omhoog. Ja. Dus nou, even kijken. Alicia, dank je wel. Jij ook bedankt, Charlie. En Willem, jij ook bedankt. Jij hebt indruk gemaakt met je verhaal tijdens het jongerendebat in de Lage Waard. En zo kwamen wij in gesprek. Dus dat was heel mooi. En nou, laat ik dan toch nog één keer, dat ik het toch maar één keer zeggen. Een tijdje terug. Dat was Peter Bell en het was je vader.
4: Dat klopt.
1: Wetenschapper. En houdt zich bezig met Antarctica en de geschiedenis van het klimaat daar. Dit was de Praatpaal voor vanavond, dames en heren. Volgende week zijn we met de laatste uitzending van dit seizoen. Dus tot volgende week.

0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikidoambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikidoambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikidoambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
8: Jazz and Easy.
9: Drechtstad FM.
10: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
11: heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz en Easy. Het enige echt jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Athos Radio en Bierradio.nl. En het kan u niet ontgaan zijn of u nou voetballiefhebber bent of niet. Maar het WK-voetbal is weer aan de gang in Amerika, Canada, Mexico. En met heel veel landen uit heel veel werelddelen. Dus ja, dachten we, laten we daar het programma Jazz and Easy een klein beetje op aansluiten. Dus we gaan allerlei landen langs met talenten in de jazz. Dus geen voetbaltalenten, maar talenten in de jazz. Nog levende jazzmensen uit landen die meedoen aan het WK-voetbal. Misschien een beetje ver gezocht. Maar misschien ook wel een heel leuk thema met hele leuke muziek. Ja, daar hoort natuurlijk een passend bier bij. Ja, in deze tijd van oranje koorts zijn er ook allerlei brouwerijen die daarop inspelen. Zoals ook brouwerij Moersleutel uit Alkmaar. Die hebben een speciaal bier gemaakt. Hop, Holland Hop. En de hop die verwijst natuurlijk naar de vele hoeveelheden hop die in dat bier zijn verwerkt. Wat zij toch al doen als brouwerij. Een dubbel IPA van 8%. Lekker bier voor wat later op de avond. En we gaan maar gauw beginnen met uiteraard het gastland als beginner. En misschien wel een van de grootste talenten uit Amerika. Op dit moment is natuurlijk Gregory Porter. De nog levende jazzlegende en zanger. We gaan met hem beginnen met een van zijn recente hits, Concorde.

Reporter, waarmee we de WK Jazz uitzending van Jazz and Easy begonnen in Amerika. En van Amerika is het maar een klein stukje rijden naar Mexico, als je die muur een beetje omzeilt. En dan komen we bij Antonio Sanchez uit, de 54-jarige drummer, die overigens met grote der aarde al heeft mogen meespelen, zoals met Pat Metheny en met Michael Brecker, Chick Corea. Maar vooral ook zelf heel veel projecten doet en ook componeert. Ja, dus van Amerika naar Mexico, naar de drummer Antonio Sanchez met Casa del Padre.

Antonio Sanchez uit Mexico. En in deze uitzending vol WK-landen, wereldkampioenlanden met jazzmuzici die nog in leven zijn, sterker nog talentvol zijn. Dan komen we bij Canada uit. En in Canada moeten we natuurlijk zeker even bij Diana Krall langs. 61 jaar is ze inmiddels, maar nog steeds een groot talent en toch wel een van de grootste Canadese jazzmuzici ooit. En ze is nog in leven, zoals ik al zei. We gaan naar haar luisteren met een oudje, The Look of Love.

Uit Canada, Deanna Crowell blijft altijd een genot om naar te luisteren. En over een paar weekjes is ze weer voor de zoveelste keer op het Noordzee Jazz in Rotterdam op 10 juli. Gaan we er zeker ook weer eventjes bekijken en beluisteren. Wie daar waarschijnlijk ook is, is Benjamin Herman. Ja, we gaan dus van Canada naar Nederland. We begonnen in Amerika, gingen naar Mexico, gingen naar Canada. En in deze WK-uitzending moeten we zeker ook bij Oranje langs. En we hebben het over in het leven zijnde jazzmuzici, talenten per land. En dan voor Nederland komen we zeker bij Benjamin Herman uit. De saxofonist uit Rotterdam. Die natuurlijk heel veel albums al heeft gemaakt. En ook met zijn band New Cool Collective optreedt. Maar hij is vooral ook heel populair in Tokio. Of in Japan. En zeker ook in Tokio. En daar heeft hij ook een plaat over gemaakt. Tokyo Moon.

Benjamin Herman uit Rotterdam, een van de grootste jazz-saxofonisten van ons land. Wereldwijd bekend, wordt overal gevraagd. En met name dus ook in Japan. Ja, en daar heeft Nederland over WK gesproken natuurlijk al tegen gespeeld. Dus is het ook een klein bruggetje om dan nu naar het land Japan te gaan. Want ook in Japan houden ze enorm van jazz en zitten enorm grote jazztalenten. Zoals Hiromi Uwara, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een 47-jarige pianiste die ooit nog les heeft gekregen van Chick Corea, die in haar een groot talent zag. Ja, ze kan fantastisch spelen. En zeker als ze een nummer van de Beatles gaat spelen. We gaan daar eens lekker naar luisteren. Blackbird.

Hiromi Ueara. Ik denk dat je het zo uitspreekt, want we hadden ook bij Feyenoord Ueda. Dus dan denk ik dat dit dan Ueara is. En ik hoop dat ik het uitspreek, maar het is een fantastische pianiste en heerlijk om naar te luisteren. Van Japan gaan we naar Zweden, want als we dan toch in het 2K-jazz uitzendingje van Jazz and Easy zitten, dan moeten we natuurlijk de pool van Nederland eventjes afstruinen. En dan komen we bij Zweden. En dan ben ik bij een hedendaagse jazzartiest uitgekomen die eigenlijk oorspronkelijk uit Rusland komt. Maar ze is Zweedse. En ik heb het over Victoria Tolstoy. Overigens een achterkleindochter van de Russische schrijver Leo Tolstoy. Maar dat terzijde. Prachtige jazzzangeres. We gaan naar het luisteren met What Should I Do?

Victoria Tolstoy uit Zweden. En in deze special van Jazz and Easy met allemaal WK-landen. We begonnen in Amerika, toen naar Mexico, toen uit Canada, toen naar Nederland, toen naar Japan. En nu dus net Zweden. Komen we nu uit in Engeland, Groot-Brittannië. Ja, en als je het hebt over jazztalenten uit de hedendaagse jazzwereld in Engeland, dan kom je uit bij Ezra Collective. Geweldige band. We gaan naar hun luisteren met Chapter 7.

Joe Armin Jones op de toetsen. Een van de grootheden uit de Ezra Collective. Een geweldige Britse band die dus ook in deze jazz-uitzending van het wereldkampioenschap thuis hoort. We zijn allemaal landen langs aan het gaan van landen die dus ook op het wereldkampioenschap voetbal spelen. Komen we zeker ook bij onze buren uit België. Philippe Catharine is misschien niet zo'n hele bekende naam, maar hij is inmiddels 83 jaar. Talent zou ik hem niet meer willen noemen, dat is hij eigenlijk al heel zijn leven. Hij is best oud, hij leeft nog. Dat was wel de voorwaarde voor deze uitzending. Allemaal nog in leven zijnde jazzmuzici. Het is een jazzrock gitarist, heeft hele mooie dingen gedaan. Laten we maar eens naar hem luisteren. De Belg La Valse du Flipper.

Uit België, Philip Catherine met zijn gitaar. Ja, in deze WK Jazz and Easy-uitzending kunnen we natuurlijk niet om Portugal en Spanje heen. Dus laten we eerst maar eens even in Portugal beginnen. Bij een hedendaags, nog levend jazztalent. 66 jaar is die inmiddels, maar dat is in de jazzwereld nog relatief jong. Ik heb het over Mario Laguinha. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mijn Portugees is niet zo goed als een paar jaar geleden. Maar hij maakt prachtige pianomuziek. Heeft ook met heel veel zangeressen samen mogen spelen om die te begeleiden. Maar hij doet ook solo leuke dingen zoals nummers van Mozart een beetje jazzy neerzetten. Fuga des Voces.

Mario Laguinha uit Portugal. En dan gaan we gauw even over naar Spanje. Want als je Portugal draait, dan moet je Spanje ook draaien. En dan komen we bij Andrea Motis. 31 jaar is ze, Barcelona geboren. Conservatorium gedaan. Speelt trompet en zingt vooral. En daar gaan we naar luisteren met het mooie nummer Little Blue.

prachtig. Uit Spanje, Andrea Motis met Little Blue. En als ik het goed heb, is dat ook nog eens een nummer dat geschreven is door Jacob Collier. Een prachtig nummer. We gaan nog snel even naar Brazilië en Argentinië. Want in deze uitzending van Jazz and Easy, waar allemaal WK-landen maar dan in de vorm van jazz laten langskomen, ja, moeten we zeker ook Brazilië natuurlijk even laten horen. En dan komen we uit bij Amaro Freitas. Dat is een pianist die ook de komende zomer op het Noordje Jazz staat. Hij is hier de begeleider van een andere mooie artiest, maar we gaan vooral ook naar zijn pianospel luisteren in Fervendo Ochoa.

Freitas uit Brazilië op de piano. Met Brazilië komen we uiteraard bij Argentinië. En zijn we bijna aan het eind van deze uitzending. Een WK-uitzending met Jazz Talent uit landen die allemaal meedoen aan het WK voetbal op dit moment. Ja, talent genoeg op het veld, maar ook talent genoeg op het podium. Dat heb je deze uitzending wel kunnen horen. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We gaan dus naar het nieuws met Javier Malosetti uit Argentinië. En daarmee maken we het WK voor vanavond vol. We bedanken Bob de Bree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Trusten voor straks.

0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikido-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Stad, jouw radio.
7: De late avond.

0: Just a Little Lovin' om mee te beginnen. Dusty Springfield was dat uit de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 23 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de expositie Binnenvaart in Kunst Werkt. De column van Joost Kiefiet over de elektrische auto. En Ella de Munnik, ze is expert hoogbegaafdheid in de zorg. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: A cappella of gewoon geen geld voor instrumenten. All for One hoorde je met So Much in Love. En daarvoor Chris Rea en On the Beach. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Kunst Werkt houdt tot en met zondag 12 juli de expositie Binnenvaart. Van Tera Cox hoor je meer.
1: Expositie Binnenvaart in Schiedam. Hier aan tafel kunstenaars Michalina Malolepsja en Jolanda Linse. Hartelijk welkom allebei.
2: Dank u
1: wel. Die expositie in Schiedam is bij Kunst Werkt. Dat is een kunstenaarscollectief. En Michalina, daarvan ben jij deelnemer.
3: Ja, ik ben deelnemer van Kunst Werkt. En ik heb de kans gekregen om mijn eigen expositie te organiseren.
1: Je hebt als thema gekozen de binnenvaart. Dat komt dus helemaal uit jou, dat thema. Waar staat dat voor? Is dat een metafoor ergens voor?
3: Ja, het is een metafoor. Ja, Nederlanders, voor Nederlanders binnenvaart is iets supernatuurlijk. En ja, jullie zien het misschien anders. Maar ik dacht, het is zo'n mooie woord, binnenvaart. En het is gewoon één woord. Dus je kan het zien ook als een binnenreis. Dat staat voor mij als metafoor voor binnenreis. Maar dan vanuit helemaal andere perspectief. Vanuit afstand.
1: Hoe ben je op dat thema gekomen?
3: Eigenlijk is het gestart met de woord binnenvaart. Ik vond het woord zo leuk. Dat die woord ging mij heel lang volgen. En toen dacht ik, ja, het is zo'n mooi woord. Het is eigenlijk een metafoor voor. Het kan een metafoor van een reis zijn. Dus ja, zo is het ontstaan.
1: Heb je daarbij ook gebaseerd op persoonlijke ervaringen?
3: Jazeker. Want ik zie dat heel veel mensen rondom mij gewoon vallen in diep. Dat zijn moeilijke tijden, dus ja, voor heel veel mensen is het moeilijk om gewoon hoofd boven het water te houden.
1: Voor jou ook?
3: Voor mij ook. Voor mij ook. Soms, niet altijd. Maar daarom denk ik, ja, hoe doe ik dat juist om zoveel mogelijk balans te behouden en niet in dat diep te vallen. Net als een paar mensen die heel dierbaar voor mij zijn en die hebben die diep ervaard.
1: We gaan even naar de keuze van de kunstenaars, want dat was ook helemaal aan jou. Eén van die kunstenaars die zit hier bij ons, dat vind ik wel echt leuk. Dan hoor ik zo meteen de andere. En dat is Jolanda Linse. Welkom Jolanda.
2: Dankjewel.
1: Jolanda, ben jij gevraagd of heb je je aangeboden? Hoe is dat gegaan, dat contact?
2: Michalina heeft mij benaderd, inderdaad. Dus,
1: en op grond waarvan? Wat vond ze van jouw werk, dat die link zo goed lag hier?
2: Ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan haar vragen. Maar ja, ik geloof wel dat het voor haar ook ging over dat het haar raakte. Hè? Dus ik maak textiele werken, die zijn ook te zien in de expositie.
1: Waar moet ik dan aan denken? Aan wandkleden of ook 3D-objecten of aan kleding? Wat maak je allemaal?
2: Eigenlijk alle drie.
1: Oh, vertel.
2: Ja, ik heb wat nu te zien is een groot kleed, een wandkleed. Dus tweezijdig te bekijken. Het heeft ook twee verschillende kanten, zeg maar.
1: Dat vind ik wel heel knap, want ik herinner me borduurwerkjes van vroeger. Nou, dan moest je echt niet aan de achterkant wezen. Maar nou, bij jou is dat juist wel.
2: Ja, is het zo ook ontstaan. Omdat die achterkant voor mij altijd juist een niet-regelmaat heeft. Of een verstoring krijgt. Hè? Dus die binnenkant vond ik juist heel mooi om juist te tonen. Dus zo is het gekomen.
1: Ja. Past heel goed bij het thema wat je hebt gekozen. Hè? Naar de binnenkant kijken. Kan je nog even opnoemen wie er nog meer komen? En misschien heel kort wat ze gaan brengen?
3: Milan Tilder met de assemblages.
1: Ja.
3: Mia Paller met haar abstract schilderijen. En Floor Speech ook met de assemblages.
1: Wat gaan we ervaren als we er naar kijken, denk je? Gaan we ook bij ons binnen dat voelen?
3: Dat is de bedoeling. En het is ook vooral gewoon. Je gaat naar galerie, je gaat naar buiten. Je kunst bekijken, maar kunst kan je gewoon raken van binnen.
1: Ja, ja, mooi
3: ik hoop
1: gezegd.
3: Voor, ja.
1: We gaan even naar de gegevens. De expositie is tot wanneer?
3: Tot 12 juli.
1: Oké. En ik heb gezien dat er tussentijds nog van allerlei dingen zijn. Jullie maken ook onderdeel uit van de route van Gluren bij de buren.
3: Ja, ja, dat klopt met de optredens, ja.
1: Mooi, mooi. En jij geeft ondertussen nog workshops.
3: Ja, ik geef... Ja, hier heb ik een workshop, maar die zit helemaal vol.
1: Aha, zo dus. Populair. Nou, daar gaan we dan geen reclame meer van maken. Er is een website, Kunstwerk, daar kan je alles op terugvinden. Voor nu wil ik jullie allebei heel hartelijk bedanken. Michalina Malolepsja en Jolanda Linsen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Tori Amos. Lange tijd niets van gehoord, maar dit jaar was ze er opeens weer met Stronger Together. En dan voor Gilbert Beco en L'importance, c'est la rose. Zometeen de column van Joost Kiewiet. En die gaat dit keer over de elektrische auto. Dat na Elton John en Daniel.

0: Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewit.
1: De elektrische auto maakt een doorstart. Dankzij de president van de Verenigde Staten die een oorlog begon in het Midden-Oosten. Een zeeroute werd afgesloten, olietransport stagneerde en de prijzen van benzine en diesel reizen de pan uit. Elektrisch rijden wordt interessanter. Misschien moet de Vereniging van Elektrische Rijders een bedankbriefje sturen naar Trump. De verkoop van elektrische auto's was ingezakt. Het kabinet Schoof had niet zoveel met het milieu- en klimaatmaatregelen. Het beleid van het vorige kabinet schoof men dan ook opzij. De stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie verdwenen. En de elektrische auto's waren woke. Schoof en consorten zagen meer in de fossiele hoek. En activisten die protesteren tegen fossiele subsidies moesten keihard worden aangepakt. Organisaties moesten verboden worden. Zeg maar de Trumplijn. En die zorgt nu voor een stimulans. Komisch toch? Dat zou zo zijn als die oorlog niet zoveel ellende zou veroorzaken. Op dit moment is ruim 30% van de verkochte personenauto's in ons land elektrisch. En meer dan 70% van de lichte bedrijfswagens. De prijs aan de pomp is dus bepalend. Geld is sturend. En zo gaat het eigenlijk met alles. Ondanks de gezegdes als geld maakt niet gelukkig en gezondheid kun je niet kopen. Wat vind jij belangrijker? Een dikke portemonnee of een gezonde toekomst voor je kleinkinderen? Ik kan me niet voorstellen dat er een opa of oma is die voor zijn eigen portemonnee kiest. En toch is ons dagelijks denken en doen vooral geld gestuurd. Grote bedrijven maken daar ook gebruik van. De reclames van 2 voor de prijs van 1 schreeuwen je tegemoet. Ze zijn allemaal de goedkoopste. En in de politiek geldt dat ook. Hogere belastingen aankondigen trekt weinig kiezers. Geld stuurt. En dat belemmert lange termijn politiek. En juist dat is nodig voor de toekomst van onze kleinkinderen. Als je even doordenkt over de kosten van autorijden, dan moet elektrisch toch veel goedkoper zijn. Nog los van de problemen met klimaatverandering en stikstof die veel geld kosten, puur van de energie die nodig is om auto te rijden. Met zon en wind kun je gemakkelijk stroom maken. Zon en wind zijn gratis. En voor iedereen met een dak of andere ruimte beschikbaar? Ik maak er zelf ook gebruik van. Ik rijd auto op de stroom van mijn zonnepanelen. Kost bijna niks. Zon en wind komen ook naar je toe. En kan bijna overal in ons land ter plekke omgezet worden in elektriciteit. Bij mij gaat het rechtstreeks van mijn bedak de autoaccu in. Een afstand van nog geen 20 meter. Benzine is een ander verhaal. Ruwe olie zit ergens in het Midden-Oosten op honderden meters diep in de ondergrond. Dat moet aangeboord en opgepompt worden. In tankers door de straat van Hormuz naar een raffinaderij in ons land vervoerd worden. In de fabriek verwerkt tot benzine en dan weer vervoerd naar een pompstation. Daar moet je dan naartoe om te tanken. En als de benzine in het buitenland een paar dubbeltjes goedkoper is, rijden mensen rustig 100 kilometer extra om daar te gaan tanken. Dat is me toch een partij moeilijk doen. Onnodig. Ik steek thuis de stekker in en de rest gaat vanzelf. Als we er even vanuit blijven gaan dat geld sturend is, dan moet rijden op stroom toch goedkoper zijn. Voor mij persoonlijk is dat zo, heb ik uitgerekend. Ook als ik de aanschafprijs van een auto meereken. Het net kan het niet aan, wordt er dan al gauw geroepen. Overal moeten er dikkere kabels en extra transformatorstations komen. Daar wordt hard aan gewerkt. Je ziet daar eigenlijk hetzelfde gebeuren als bij de wegen. Files leiden tot uitbreiding van het wegennet. Dat geeft weer meer auto's, files en nieuwe wegen. Ongeveer een halve eeuw doen we dat zo. En er zijn nog steeds files. Ik hoop dat het met het stroomnet verstandiger ontwikkeld wordt dan het wegennet. En de elektrische auto kan helpen. Het wagenpark kan een gigantische opslagcapaciteit voor stroom zijn. Opladen in tijden met veel zon en wind en je hebt energie beschikbaar voor andere tijden. Tussen 10 en 4 staan de meeste auto's stil. Dat past prima. En als particulier kun je daar ook van profiteren. Met de huidige dynamische prijzen voor elektriciteit zijn er tijden dat je geld toekrijgt als je je auto oplaadt. De fossiele industrie heeft dan wel het nakijken. En die hebben wereldleiders als Trump en Poetin en anderen in hun zak. Het gaat dus niet zonder slag of stoot.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Wat wil je nog meer dan Enya en Caribbean Blue en daarvoor Frans Halsema? En voor haar. Zometeen Ella de Munnik. Ze is expert hoogbegaafdheid in de zorg. Dat na England Dan en John Ford Coley in It's Sad to Belong.

0: 1977 maakten ze het. England Dan en John Ford Coley. It's sad to belong. Ons volgende onderwerp. Ella de Munnik zet zich in om hoogbegaafdheid op de werkvloer te agenderen. Via het programma IQ Plus werkt. Ze is bij Herman de Bruin.
1: Ella, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. Je bent expert hoogbegaafdheid in de zorg.
2: Ja.
1: Ja, klinkt ben je dat al lang?
2: Klinkt heel luxe.
1: Ja? Ja, wat is het luxe eraan dan?
2: Nou nee, het is ook al zo, gewoon zo'n lange naam.
1: En, ja, het is lang, ja.
2: Vorig jaar heb ik de opleiding gedaan bij de expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong.

0: Oké.
1: Ja.
0: En het gaat over hoogbegaafdheid.
1: Ja.
0: En dan denken wij, dat gaat over kinderen. Maar je hebt het over de zorg, dus dan hebben we het niet meer over kinderen.
1: Nee. Het komt omdat ik ben een vrijwilliger bij Stichting IQ Plus.
0: Ja.
1: En van origine is dat wel de dienstverlening aan ouders en kinderen. En ik kwam zelf in aanraking met de stichting. Omdat wij als ouders wat vragen hadden over onze eigen kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor was ik veel meer over gaan lezen. En toen de tijd werkte ik in de reïntegratie. Dus ik werkte met volwassenen om te begeleiden naar werk.
0: Yeah.
1: En doordat ik er veel meer over ging lezen, ging ik ook steeds meer herkennen. En toen heb ik eigenlijk bij Stichting IQ Plus aangeklopt. Dat ik zeg, oh, ik zou graag wel eens iets voor volwassenen willen betekenen. En toen hebben we binnen de stichting hebben we een programma IQ Plus Werkt opgericht.
0: Ja.
1: Wat gericht is op hoogbegaafde volwassenen. Of het herkennen en signaleren van hoogbegaafde volwassenen.
0: Ja, want die zijn er ook.
1: Zeker.
0: Ja. Dat is wel duidelijk geworden. Ja. Maar heeft dat ook met je werk bij Partijnenburg Westland te maken dan?
1: Dat had toen de tijd, ik werk daar nu niet meer.
0: Nee.
1: Maar doordat ik mensen begeleidde en coachte richting werk en allerlei vragen aan hen stelde over hun zijn en waar kom je vandaan, dacht ik van ja, het is echt belangrijk om te zorgen dat we met elkaar hoogbegaafdheid kunnen herkennen en signaleren. Zodat iemand in de best mogelijke werkomgeving terechtkomt waar iemand ook gewoon kan floreren.
0: Ja.
1: Hè? En ook, dat was eigenlijk het doel.
0: Ja, want Partijnen Westland, even voor de duidelijkheid, is voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mag
1: klopt.
0: Ik het zo zeggen?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar had je ook een functie, want ook laaggeletterdheid was in jouw belangstelling.
1: Ja, klopt. Ja,
0: daar hebben we zelfs nog een prijs mee gewonnen, begreep ik.
1: Ja, je bent goed geïnformeerd.
0: Ja,
1: daar gaat mijn hart ook sneller van kloppen.
0: Van die prijs of van...
1: Nee, niet van... Ja, dat kan je ook... Nee hoor, mijn hart gaat wel echt sneller kloppen van de kwetsbare doelgroep. Hè?
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Mensen die het gewoon lastig vinden om te lezen. Maar ook mensen die vanuit een ander land hier naartoe komen om de Nederlandse taal te leren. Dat vind ik ook gewoon belangrijk om daar aandacht voor te hebben en te zorgen dat...
0: Ja.
1: Die mensen ook mee kunnen doen in de maatschappij.
0: En die hoogbegaafdheid is daar ook daardoor ook bijgekomen? Of was die er al? Ja, die kwam uit je gezin voort, hè?
1: Ja, dat kwam uit het gezin voort. Het was eigenlijk zo dat op de basisschool van onze kinderen... die liepen vast op school.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ik gewoon allerlei vragen ging stellen. En we kwamen er eigenlijk niet zo heel goed uit. We hebben twee kinderen. En onze dochter die werd getest op dyslexie. En daarbij kwam een heel hoog IQ uit.
0: Oké.
1: Waarvan wij dachten, en nu? Wat gaat er nu gebeuren? De school die stond daar wel open voor. En ik ben ook uiteindelijk bij Stichting IQ Plus terechtgekomen om vragen te beantwoorden. En zij gaven ook een symposium over hoogbegaafdheid voor ouders.
0: Ja. Dus zo ben je tot de kennis gekomen.
1: Zo ben ik tot de kennis gekomen.
0: Want die Stichting IQ Plus is dan heel belangrijk daarvoor.
1: Ja, eigenlijk het meest belangrijk vind ik dat je gezien wordt voor wie je bent. En wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren op school.
0: Ja.
1: Hè? En dat je het welzijn gewoon belangrijk is.
0: Dat is zeker zo.
1: Ja.
0: En niet een etiket opgeplakt krijgen. Nou, zo is het en daar moet je het mee doen.
1: Nee. Het is fijn als je weet dat er een bepaald label aan vast zit. Doordat je daarover gaat lezen. En dat je weet welke kenmerken erbij horen. En wat er nodig is om iemand te kunnen helpen.
0: De Stichting IQ Plus, ze zeiden het al. Daar kun je dus allerlei informatie krijgen.
1: Ja, klopt.
0: Gewoon op de website kijken?
1: Gewoon op de website kijken. Daar wordt ook per doelgroep dingen aangegeven.
0: Maar geven jullie ook adviezen? Komen jullie ook op scholen en zo?
1: Ja, klopt. We hebben ook een aantal projecten die ook terug te vinden zijn op onze website.
0: Dankjewel, Ella de Munnik, voor dit gesprek over hoogbegaafdheid, waar de hele gemeenschap mee te maken heeft eigenlijk.
1: Ja,
0: niet
1: klopt.
0: Alleen de kinderen. Want dat is nog iets wat ik dacht, ja, dat zal nog wel een beetje het idee zijn. Dat het alleen over kinderen gaat. Maar het is veel meer.
1: Het is veel meer dan dat, ja.
0: Dank voor het gesprek.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje-de-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje-de-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje-de-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjeloambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjeloambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjeloambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 2 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik Ido Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte